0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Caverdia heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan een WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Caverdia speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Yeah.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de Straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een tour komt naar het dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
2: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
1: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
3: Salah. Daar is hij dan. Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
1: Met 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer zonder wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is al vroeg druk, 151 kilometer file in het land. De volgende staan in de Leidse regio. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude-Rijndijk. 23 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. 7 minuten. En de A44 Den Haag richting Amsterdam is tussen de afrit Noordwijkerhout en de knooppunt Burgerveen dicht. Dan de N208 Sassheim richting Haarlem tussen Lisse en de aansluiting met de N207. 10 minuten vertraging.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow.

0: The Weeknd en Kendrick Lamar, Pray For Me, met een heel leuk outrootje wat ik niet kon laten om even na te doen. Terwijl Mark nog even aan het bijgiegelen.
1: Goedemorgen, het is de ochtendshow op Centraal Plus. Nou, als je nu niet wakker bent, dan weet ik het ook niet meer. Het is 7 over 7 op deze maandag 22 juli.

0: onderweg. Merkte ik vanmorgen hier richting de studio ook. Best wel veel verkeer in de auto. Dus ja, ik weet niet waar die mensen naartoe gaan.
1: Zo vroeg weet ik ook niet, maar misschien dat het toch de aftakeling is wat dat betreft een beetje begonnen. De 21ste, ja. Dus de zonnewende was eigenlijk ja. Gisteren, ja, dus de langste dag. Dus het wordt nu meteorologisch gezien een keertje echt de zomer. Dus het is de
0: astronomisch gezien, toch?
1: Eén van die twee. Eén van die twee is het officieel de zomer.
0: Ja.
1: Maar het nadeel daarvan is ook dat het nu betekent dat vanaf nu tot en met eigenlijk vlak voor de kerst de nachten weer wat langer gaan worden iedere dag.
0: Ja, nou, het is ook wel. Hoe laat was het vannacht? Vanmorgen licht, 4 uur of zo?
1: Nou, ik ging ook gisteren iets te laat naar bed. Omdat ik in het weekend slaap ik altijd een klein beetje uit. Dan ga ik niet om
0: mijn oude man zijn bioritme is naar de klote. Ik hoor het al.
1: Oh, nee, dat viel wel mee. Alleen, ik zat gewoon nog even lekker wat te kijken. En toen op een gegeven moment, het wordt wat donkerder. En toen dacht ik, jeetje, het is 11:15. Ik had te lang naar bed gemoeten.
0: Ja.
1: Ik was gewoon helemaal vergeten op tijd naar bed te gaan, omdat het zo lang licht was.
0: En je bent naar België geweest, las ik?
1: Nee, dat was ik niet. Een patserige motorrijder.
0: Ja, daarom. Nee, in de stad Kortrijk in het westen van België zijn eergisteravond 4 mensen gewond geraakt nadat een motorrijder een terras was opgereden. Ja, ik moet er eigenlijk niet meer lachen, maar de bestuurder zelf liep lichte verwondingen op. Het was een beetje een beetje eigen schuld, dikke bult. Hij deed een wheelie, dus op één wiel een beetje rondrijden. Dat ging dus mis en toen reed hij zo een terras op. Ja, en je bent een rund als je met motoren stunt.
1: Ja, en helemaal als je dat dan met andere mensen hun levens doet. Want als jij het leuk vindt om allemaal capriolen uit te halen op je motor.
0: Ja, je jezelf lekker tegen een boom aan.
1: Dat snap ik ook nog wel een beetje. Ja. Ik vind het ook wel eens leuk om ik heb dan zo'n dikke oude mannenmotor.
0: Ja.
1: Dus als ik dan een rotonde iets te snel neem, dan hoor je omdat je treeplankje op tegen de grond komt. Dat vind ik ook nog wel eens leuk om een keertje dat randje op te zoeken. Maar doe alsjeblieft geen gekke capriolen waar heel veel andere mensen in de buurt zijn. Laat staan een terras met voetgangers. Dat is wel echt een hele onhandige beslissing om dan daar je stunts te gaan doen om te laten filmen.
0: Over stunts gesproken, afgelopen vrijdag was het natuurlijk, zaterdag, het WK voetbal. Nederland mocht weer een potje spelen.
1: Daar heeft Nederland lopen stunt inderdaad.
0: Oh ja, kikken joh.
1: Jeetje.
0: Ja, ik vond het echt hilarisch om te kijken. Gewoon hup, in de vijfde minuut, in de 16e minuut. En toen dacht ik, nou, dit is KSI natuurlijk.
1: Nee, ik verloor dus ook een beetje lichtelijk wat spanning en interesse. Omdat het al zo gauw 3-0 stond.
0: Ja, en het spreekwoord.
1: Of 3-1, het was 3-0 geweest, ja.
0: Ja, het spreekwoord, we hebben 18 miljoen bondscoaches. Die snapte ik wel, want ik stond ongeveer tegen mijn televisie te schreeuwen. Zo van, nee, je moet nu wel even de aanval erop houden. Niet gaan lopen lummelen, want het was 2-0 in de 16 minuten. Ging ze een beetje lopen lummelen.
1: Parkeer die bus maar. Ja,
0: maar volgens mij, ik weet niet wat er in de kleedkamer is gebeurd, maar er is een zweep even overheen gegaan. En na de rust kwamen ze weer lekker terug. Dus nu moeten we binnenkort weer, maar dat heeft volgens mij ook nog. Moeten nog tegen Tunesië
1: nemen. Dat klopt.
0: Ja, en dan gaan we daarna gaan we door. Dus dat is lekker.
1: Nou, er zijn dus ook. Nederland is een van de favorieten. En er is dus een guy, is mij verteld, ergens in Duitsland. Die de afgelopen EK en WK's allemaal goed heeft berekend.
0: Oh, maar is dat dan.
1: En die heeft dus ook gezegd dat Nederland het gaat winnen.
0: Ja, maar die heeft dan waarschijnlijk een zwangere koe met 3 poten in de kleur geel. Die dat dan voorspelt of zo? Van die dierenwaarzeggers?
1: Ik weet niet precies hoe hij het doet. Hij zegt gewoon dat hij dat met berekeningen doet. Er zijn gewoon modellen die blijkbaar de afgelopen kampioenschappen het allemaal wel hebben gedaan. Het is niet een octopus of een vis die een bepaalde kant op zwemt. Nee, dat is veel leuker.
0: Ik geloof er allemaal niet in, maar we gaan het meemaken.
1: En wat dat betreft staat Nederland er nou goed voor door 5-1 te winnen. Ook al heeft natuurlijk Japan gisteren ook nog met 4-1 gewonnen.
0: Ja, maar
1: dus het doelsaldo is wel hoog. Ja. Maar Nederland staat net eerste plek omdat hij net iets meer voordeelpunten heeft. Netelijk 1 meer voordeelpuntje heeft gemaakt.
0: En we lekker gedaan.
1: Dus de kans is erg klein dat wij deze pool niet meer uit gaan komen met ons Nederlandse nationale team.
0: En in de regio is er ook nieuws, want burgemeester Nadine Stemmeling van Voorschoten wil nog een rondje. Heeft ze in een brief laten weten aan de commissaris van de Koning. In de brief aan de Raad en aan de commissaris van de Koning laat ze weten dat ze het ongelooflijk naar haar zin heeft in Voorschoten, dat ze graag nog een termijn van 6 jaar aanblijft.
1: Ja, ze wil dus nog een rondje burgemeester zijn. Ja, niet een rondje wheelies doen in Kortrijk.
0: Ook gaf ze aan dat ze het dorp nog steeds, dat ze het steeds meer als haar thuis voelt. Ze begon op 17 mei 2021 en dan loopt haar termijn af op 16 mei 2027. Het is nu aan de commissaris en de raad of ze nog een termijn mag blijven. Zo werkt dat dan.
1: Moet je een soort van vragen om verlenging?
0: Ja, je moet eerst aangeven van joh, het lijkt me wel leuk om nog even te doen. Ik denk niet dat er in de brief stond, ik wil nog een rondje. Maar we gaan het meemaken. En komende zaterdag de Heemskerk Poldercross in Oegstgeest. Ken je dat?
1: Van gehoord. Ik heb nooit meegedaan.
0: Het is inderdaad een poldercross, lekker.

0: door de blubber heen rennen en het Oesgeesterkanaal overzwemmen. En bijna 40 jaar wordt het al gehouden. De 39e editie is komende zaterdag. En dat wordt zeker een mooi evenement in Oegstgeest. En het weer gaat ook meespelen. Want we gaan weer boven de 30 graden uitkomen.
1: Dan richting het weekend. Misschien een beetje van die blubber, zoals de nijlpaarden en de olifanten ze maar doen. Dat het een beetje voor verkoeling kan werken.
0: Ik denk dat de deelnemers het meer naar hun zin hebben dan de toeschouwers.
1: Ja, precies.
0: Het is de Centraal Plus ochtendshow. We gaan straks even naar de avondvierdaags inleiden door. Vrijdag werd de laatste dag gelopen, de laatste avond. En toen begon het ook te omweren.
1: Natuurlijk.
0: Dus dat wordt nog wel even spannend. En de wielerronde in Zoeterwoude was gisteren. Nou, dat en nog heel veel meer in deze editie van De Ochtendshow.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met De Ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: Vance Joy, Riptide, voor Cameron Whitecamp met Kingdom of Fear. Goedemorgen, het is de ochtendshow op Centraal Plus. Het is 7:30 op deze maandag 22 juni. In deze snikhete week. Nou, het was vrijdag natuurlijk ook snikheet. Dat weer hield toch de Leiden Dorpers er niet van om de laatste avond van de avondvierdaagse te wandelen. En daar waren we natuurlijk bij. Je hoort een enigszins opgeluchte organisator Bram van Swieten op de allerlaatste avond van het wandelevenement van dit jaar.
1: Het zit er weer op, ja. Ook alweer fijn.
2: Hoe waren de afgelopen vier dagen?
1: Ja, prima. Fantastisch. En ook zeker de laatste dag maakten we een klein beetje zorgen wat betreft het onweer. Maar het mocht zo zijn. We zijn bijna klaar en het onweer begint een beetje te rommelen. Dus beter kan eigenlijk niet.
2: Hoeveel deelnemers waren er dit jaar?
1: Dit jaar hadden we er 2035. Dus we zijn weer tevreden daarmee.
2: Ja. Record?
1: Nee, dat is geen record. We hadden vorig jaar iets meer. En dat is wel een beetje verklaarbaar omdat er dit jaar scholen waren die hadden nog een week schoolvakantie. Dus dus dan heb je toch wat minder aantallen. Maar uiteindelijk was het ook maar een verschil van 100 uit mijn hoofd. Dus perfect. Goed resultaat.
2: Welke routes waren er te lopen dit jaar?
1: De 5 en 10, dus 4 keer 5, 4 keer 10. En de 3 kilometer, die kunnen ze dan op woensdag en vrijdag lopen. Dus meer voor de kleintjes. Dus dat is eigenlijk altijd al zo geweest hoor. We hebben voor de kleintjes is voor 2 dagen is meer dan genoeg.
2: Dus... Nou, was deze dagen echt best wel warm. Hebben jullie daar nog maatregelen op genomen?
1: Goed, mensen goed gewaarschuwd. We hadden hier nu buiten op het terrein een mooie watersproeier staan waar dankbaar gebruik van gemaakt werd. En de mensen op geattendeerd, hè, vooral vandaag natuurlijk. Dus insmeren, hij kent het, hè, petje op, zonnebril insmeren, genoeg water mee. En dat is als je daar mee kan doen natuurlijk. Meer kan je niet. Dat is ook een beetje de verantwoordelijkheid van iedereen. En zeker van de ouders van de kinderen, denk ik.
2: Ja. Als we nu even naar de lucht kijken. Grijze wolken. Ja. Lijkt wel door het oog van de naald.
1: Dat kan je wel zeggen, ja. Ik ben er heel blij mee. Ja, ja, een lekker verfrissend buitje nu vind ik niet erg.
0: Nou, maar dat buitje, dat kwam er daarna.
3: En enigszins opgelucht is ook wel heel, heel lief gezegd.
0: Ja, ja, want de onweersbui van vrijdag had je niet over je hoofd willen hebben als je de avond vandaag aan het lopen was.
3: Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, dat het was heel vet om te zien hoor. Al die, het niet gewoon zo flits en dan boom en dan is het er weer voorbij. Nee, gewoon echt bijna constante flitsen voor
0: het was
3: een uur.
0: Stroboscoop.
3: Ja, heerlijk van genoten. Ik vond het heel leuk al die weerlichten. Dus als een weerlicht heet het trouwens. Als het dus de bliksem zich ontlaat binnen de wolk zelf en niet vanaf de wolk naar de aarde is.
0: Oh, dus het heeft niet geonweerd, het heeft geweerlicht.
3: Zo zou je het kunnen zeggen. Het is een subcategorie van.
0: Ja, het is wel een flinke bui.
3: Maar ik vond dat code oranje. Ik dacht, de academie gaat nu heel hyperlokaal aan de slag.
0: Nee, dat gaan ze vanaf volgend jaar doen.
3: Ik moet het zeggen, want nu was het gewoon nog... Het was niet eens een hele straffe bui bij mij in de Merenwijk. Het was gewoon een bui. En een beetje onweer. Wat niet hoofdrol ingeslagen. Ik was echt... Ik dacht, we krijgen hagelstenen ter grootte van baseballs. Of softballs. En we krijgen echt een mega.
0: Maar jij vond het een beetje overtrokken, die code oranje?
3: Ik was me voorbereid op van alles. En toen was het gewoon een zomerse bui met wat onweer.
0: Nou,
3: precies wat je gewend zou zijn aan het einde van
0: de... Ja, maar onze regio, ik heb het op de weerkaart gezien, boven zee en boven een beetje het oosten van onze regio, daar trok echt wel een heftige bui over. En ze hebben bijvoorbeeld in Midden-Nederland ook op een gegeven moment zo'n NL-alert verstuurd van jongens, blijf binnen en bel 112 alleen bij levensdreigende situaties.
3: Okay.
0: Dus omdat ze ook gewoon omdat ze te veel meldingen en zo kregen. Er zijn een paar huizen uitgebrand door blikseminslag. Dus het was een beetje lokaal viel het mee.
3: En het zijn allemaal goede bedoelingen, maar ik krijg altijd een beetje de boy who cried wolf idee.
0: Ja, maar maar het is niet zo, bij code oranje, het is niet zo dat je bij code geel niet meer naar buiten mag of zo.
3: Nee.
0: Code geel is van, let even op, er kan wat heftiger weer zijn. Code oranje is van, let op.
3: Ja.
0: Neem voorzorgsmaatregelen. En bij code rood is het wel paniek.
3: Ja, het blijft natuurlijk ook. Het zou kunnen dat. Het is niet zozeer. Gaat gebeuren.
0: Nou, wat het KNMI doet, is ze kijken naar een kansberekening. Is de kans meer dan zoveel procent dat dit gaat plaats hebben? Dan gaan ze een waarschuwing uitgeven. Want zo werkt het weer. Het is niet zo dat je precies weet wat er over een uur gebeurt.
3: Nee, dat is ook wel
0: waar. De kans is ongeveer 99,9% dat het over een uur nog steeds warm is. Maar er is ook 0,1% kans dat het niet zo is.
3: Oh, Schrödinger.
0: Hey.
3: Als niemand het weer waarneemt, dan is de quantum nog niet, quantum world nog niet collapsed in de weername van wie het is. Is het iets te vroeg daarvoor?
0: Ja.
3: Ja, oké. Okay. Doe wel een plaatje draaien, oké? Okay?
0: Ik snap hem wel. Nieuws, weer en verkeer is onderweg. Eerst 12 tot 12, Sambar.
4: Centraal Plus. Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark van Drink. Burgemeester Nadine Stemerdink wil graag nog een termijn van 6 jaar aanblijven in Voorschoten. In de brief aan de gemeenteraad laat ze weten dat ze zich sterk verbonden voelt met het dorp en haar werk met veel plezier doet. Stemerdink is sinds mei 2021 burgemeester van Voorschoten. Haar huidige termijn loopt tot mei 2027. Het is nu aan de gemeenteraad en de commissaris van de Koning om te besluiten of zij voor een nieuwe termijn wordt voorgedragen. Oegstgeest stevend volgens een voorlopig financieel overzicht af op forse tekorten in de komende jaren. Hoewel de gemeente in 2029 en 2030 nog een positief resultaat verwacht, ontstaan vanaf 2031 structurele tekorten die kunnen oplopen tot ongeveer 3 miljoen euro per jaar. Tegelijkertijd staan grote investeringen op de planning, zoals een nieuw zwembad, onderhoud aan schoolgebouwen en andere gemeentelijke voorzieningen. Raadsleden spreken hun zorgen uit over de financiële toekomst. Het college benadrukt dat het om een voorlopige prognose gaat en dat een nieuwe coalitie mogelijk met aanvullende plannen komt. Leiden krijgt de komende jaren minder geld uit het gemeentefonds dan eerder werd gedacht, blijkt uit de meicirculaire van het Rijk. Hoewel de uitkering stijgt, is een groot deel van het extra geld al bestemd voor nieuwe taken die gemeenten moeten uitvoeren. Daarnaast groeit Leiden minder snel dan verwacht door vertraging in de woningbouw en een lagere bevolkingsgroei. Hierdoor vallen de inkomsten lager uit. Het college verwacht dat de financiële druk de komende jaren aanhoudt. Pas vanaf 2030 lijkt er weer financiële ruimte te ontstaan. Al blijft onzeker wat de gevolgen zijn van een toekomstige herverdeling van het gemeentefonds. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En het weer, aardig wat zon, maar ook nog wat bewolking wat gedurende de dag zijn intrede zal doen over Nederland. Een matige noordoostelijke wind en de middagtemperaturen van de 26 tot 28 graden. Maar pas rond middernacht gaat het onder de 20. Dus er worden misschien weer wat warme nachten.
1: Een plaknacht.
2: Mm-hmm.
1: Lekker hoor. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 240 kilometer file in het land. Het is heel druk in de Leidse regio. En dat heeft te maken met dat de A44 tussen Den Haag en Amsterdam, tussen de afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen, dicht is. En dat betekent lange file op de A4. A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 40 minuten vertraging. Ook druk op de N208, zoals zij hem richting Haarlem, tussen Lisse en de aansluiting met de N207. 19 minuten vertraging. En de laatste, de N445, Leiden richting Nieuwe-Wetering. Tussen de aansluiting met de N446 en de aansluiting met de A4, 5 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Te bennen geen Fransman, te bennen een Belg. Stromae, papoté.
1: Je weet jullie het echt heet?
0: Paul, nog wat.
1: Van Haver. Ja. Een mega Hollandse naam.
0: Paul van Haver.
1: Ja, vind ik wel leuk.
0: Oftewel, Stromae. En daarvoor Ruben Hillen, 20 Seconds. Het is de Centra Plus ochtendshow, 8:10. Op deze maandag 22 juni. Het is behoorlijk druk onderweg. Succes als je onderweg bent naar je werk. En probeer ook een beetje te genieten van de warmte. Want dat is er gewoon, daar kan je niks aan doen. Probeer je niet te druk te maken.
1: Nee, en let ook even extra goed op jezelf weer deze week. Dat hittealarm, luister zo'n beetje de hele week aanstaan. Die gele waarschuwing voordat het warm is.
0: Oh, ik dacht echt het
2: hittealarm.
1: Het hittealarm. Weet je, dus lekker goed op jezelf moet zorgen. Dus,
0: jij kan heel goed de sirene nadoen, toch?
1: Nee, dat kan ik dus niet meer.
0: Oh, is dat
1: nee.
0: Het?
1: Nee.
0: Maakt niet uit. Ja,
1: dus zorg dat je genoeg water bij je hebt. Zorg dat je genoeg drinkt. En niet al te veel gekke dingen doet. En let dus ook op je diertjes. Want zo bijvoorbeeld Paco. Die heeft zelf zijn eigen verkoeling gezocht. Had je dat nog gezien?
0: Ja, dat was een hond ontsnapt, toch?
1: Ja, vrijdagavond was een hond weggelopen van huis. Oef. In de omgeving van de Zuildijk in Leiderdorp. Maar die is dus weer gevonden. Want die stond zaterdagochtend kletsnat voor de deur van zijn eigen huisje.
0: Nee, die is gewoon een nacht buiten gebleven.
1: Die had gewoon een wilde vrijdagavond. Dus baas, doe ze rustig aan, niks aan de hand. Maar dus kletsnat, dus die heeft zijn eigen verkoeling goed geregeld.
0: Dat is ook mijn grootste nachtmerrie, hoor, dat de hond wegloopt. Of tenminste, dat er omstandigheden zijn waardoor je de hond uit het zicht verliest.
1: Ja, en deze hond heeft dus, denk ik, is die eventjes ontsnapt. Heeft de onweersbui van buiten meegemaakt. Kletsnat geregend. En kwam toen weer thuis de volgende ochtend.
0: Heel bijzonder.
1: Maar hij is niks aan de hand.
0: We gaan naar Zoeterwoude toe, want de dorpskern van Zoeterwoude dorp was gisteren de hele dag niet bereikbaar voor auto's. Maar fietsers, die waren er genoeg. Het was namelijk de jaarlijkse wielerronde die daar plaatsvond. Je hoort de organisator Jan, die tevreden terugkijkt op een volle dag.
3: Vandaag is de jaarlijkse wielerdag in Zoeterwoude. En dat is eigenlijk een vol programma. Met 's morgens twee KNVU-wedstrijden. Die hebben we dus al gehad. En nu is de burgerronde bezig. Waar alleen niet-licentiehoudende renners uit de regio in mee mogen doen. En we hadden net ook een ludieke brommer-oldtimer-ronde. Dat heb je net gezien. We sluiten straks nog af met een estafette. 750 meter estafette. Wat een kwinkslag is naar het 750-jarig bestaan van gemeente Zoeterwoude.
4: Ben je tevreden over het aantal aanmeldingen per ronde?
3: Het kan altijd beter, eerlijk gezegd. Zeker bij de KNVU-wedstrijden. Vind ik persoonlijk wel. Ik had eigenlijk 60 renners aan de start willen hebben in plaats van 30. Wielrennerij staat een beetje onder druk. Minder wedstrijden, minder renners. Dus daar hopen we volgend jaar wel meer renners ook te bereiken en te krijgen.
4: We hebben het goed naar die estafette. Hoe gaat die eruit zien?
3: Ja, het is een beetje een ludiek een spektakel moet het worden. Ik weet bijvoorbeeld dat de burgemeester en de drie nieuwe wethouders meedoen. Verkleed in Romeinse kleding. En ja, mensen gebruiken een driewieler. Of eigenlijk alles wat wielen heeft mag meedoen, zeg maar.
4: Hoe is de sfeer hier zo vandaag?
3: Ja, ik vind het heel erg gezellig en gemoedelijk. Veel mensen, net ook bij de dikke bandenraces, waar heel veel kindertjes waren. En dus heel veel ouders en opa's en oma's. En het is gewoon een hele fijne dag. Het weer zit heel erg mee. Dus perfect.
0: De wielerronde in Zoeterwoude dus. Met ook blijkbaar dus wethouders en een burgemeester op de fiets.
1: Ja, gezellig. Ik doe het ze niet na.
0: Nee, ik ook niet. Reportage vind je later vandaag op onze website centraalplus.nl. En natuurlijk online. Op tv bedoel ik te zeggen.
1: Ja.
0: Ja, dat dus. Het is de Centraal Plus ochtendshow. Total Touch, Love Me in Slow Motion onderweg. Eerst op ik en Becky G. Sorry, papi.
5: Centraal Plus, Mark, plus Rabin is...

0: Total Touch en Love Me in Slow Motion. Een leuke plaat uit 1998 alweer. Dat is wel even geleden.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Yes, en die luidt deze week, want het is een nieuwe werkweek, dus een nieuwe poll. Deze week is er in Leiden veel aandacht voor Kitty Kotti. Vind jij het belangrijk dat hierbij stilgestaan wordt?
2: En Kitty Kotti is dus verbroken keten. Ja. Gebroken keten, wat dat betekent. Dus eigenlijk de viering van het afschaffen van de slavernij.
0: Ja, of de herdenking van... is het een viering of is het een herdenking?
2: De dag ervoor is een soort van een herdenking voor alle vervelende dingen en alle nare dingen die zijn gebeurd en zijn gedaan. En op de bevrijding, vrijheid wordt gevierd op Kitty Kotti.
0: Zijn er 3 antwoordmogelijkheden? Ja, nee of weet ik niet. Ik voel me af en toe net Robert en Brink hier zo.
2: Pam pam.
0: Ja. Ja, nee of weet ik niet. Je kan stemmen en ik zie nu dat er een...
2: Geen hulplijn inschakelen.
0: Nee.
2: Je kan wel het publiek laten te vragen, want dat is namelijk het hele doel van dit ding.
0: Dat klopt.
2: Dus de stemmingen die daaruit komen zijn op dit moment, terwijl de week nog ernstig jong is. 27% zegt ja, nee zegt 60% en 13% weet ik niet. Nou, ik weet niet waarom 60% van de mensen het niet... ik hoop dat zij zeggen dat ze het niet belangrijk vinden.
0: Ja, vind jij het belangrijk dat hierbij stilgestaan wordt?
2: Ja. Nou, ik zou niet weten waarom je tegen bent op een feestje van vrijheid vieren.
0: Nou, maar ik heb ook niks met de Amerikaanse Independence Day. Hoe zeg je dat?
2: Nee, maar daar heb je ook niet zo gek van mee te maken.
0: Nee, maar dat bedoel ik. Maar als je je niet hiermee verbonden voelt, dan zou je nee.
2: Nee, dat is natuurlijk volgens mij het probleem waar veel mensen mee zitten.
0: Wat een probleem?
2: Is dat dus lang niet iedereen zich verbonden voelt met dit deeltje van ook hun geschiedenis.
0: Ja, nee, zo bedoel je.
2: Gaan we het later het uur nog een keertje goed over hebben, denk ik.
0: Inderdaad. Dat is.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.

0: Jesso en Zayn, Eyes Closed.
1: With our eyes closed.
2: Tijdens de Centraal Plus ochtendshow, het is even voor acht. Tijd voor...
3: En nu, de 1 seconde ronde.
2: Ook op deze maandag is hij er weer bij. Je hoort 1 seconde van een liedje en dan is het je taak. Eigenlijk om de titel en artiest even op schrift te zetten. En naar ons te sturen via ochtendshow@centraalplus.nl. En als je het dan goed hebt, dan win je een goodiebag.
4: Ja, je kan je klok erop tegelijk stellen dat we dat iets voor achter doen. En na achter de hele track gaan draaien. Maar weet je dus al welke dat is? Nou, dat kun je dus misschien al proeven aan dit kleine fragmentje. Ja, hij zegt letterlijk oh.
2: Ja, maar hij bouwt wel ergens naar op.
4: Ja, hij gaat oh, oh, oh.
2: Dat is nu wel man.
4: Ja, klopt. En de naam van deze artiest lijkt heel erg op die van Captain Slow.
2: Ja, oh ja, oké. Okay, ja. Komt hij ook uit daar vandaan?
4: Komt ook uit Engeland, ja.
2: Ja. Oh, dan heb ik hem al.
4: Ja?
2: Ja, zeker. Ja,
4: het lijkt een beetje een one-hit wonder. Er is niet zo heel gek veel... Deze man was met zijn hoed heel populair.
2: Ja, wist je
4: en
2: dat
4: ik heb
2: hij...
4: al heel lang niks meer van hem gehoord.
2: Wist je dat Captain Slow best goed kan koken?
4: Ja, oké. Okay. Ja, heel slecht kan koken.
2: Ja, dat is waar. Nog één keer, 1 seconde. Het is de Centraal Plus Ochtendshow. Even naar achter, dan hoor je het antwoord. Stuur je antwoord in ochtendshow@centraalplus.nl.
1: Centraal Plus.
3: Start je dag met de Ochtendshow. Wakker worden met Mark en Ra.

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
2: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
1: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En dat gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Espriella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Espriella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
1: De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio. Komt omdat de A44 dicht is. Tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen is de A44 richting Amsterdam. Daardoor staan er op de volgende plekken files. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep. 25 kilometer vertraging. En daar doe je er 53 minuten langer over. En ook op de aansluitende wegen. Bijvoorbeeld de N206 Zoetermeer richting Heemstede. Tussen Stompwijk en aansluiting met de A4 4 minuten vertraging. En op dezelfde weg tussen Noordwijk en Noordwijkerhout 5 minuten vertraging. Dan de N208 tussen Sassenheim en Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207 35 minuten vertraging. En de laatste die staat lokaal op Hoofddorp. Tussen de Leimeiderweg en de nieuwe Bennebroekerweg. Dat is bij de Valutaweg. Daar staat er 5 minuten vertraging.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
4: Goedemorgen op deze maandag, 8 uur. Centraal Plus. Dit is Bausa, Magnetic.

0: schoolvakantie is volgens mij nou, iets ervoor beginnen ze al officieel, geloof ik.
1: Wij gaan dus 2 6 weken vakantie, hè?
0: Ja. Ja, wel afzonderlijk van elkaar.
1: Het nieuws van vandaag. Ik zie net een onderzoek van het UWV, de uitkeringsinstantie, over het aantal vacatures in de arbeidsmarkt. Altijd leuk om het daar even over te hebben. Er zijn namelijk nog altijd meer banen dan mensen die een baan zoeken. Snap je hem?
0: Ja.
1: Dus als je wil werken, dan kan dat gewoon in Nederland. Dus dat is wel mooi. Nieuw op de lijst, je hebt daar ook goede beroepen of slechte beroepen. Mensen met goede kansen, goede baankansen. Zijn dit jaar vintage verkoper.
0: Wat?
1: Ja.
0: Vintage verkoper?
1: Ja, dat volgens mij gewoon een soort kringloopwinkel.
0: Ja, wat zeggen.
1: Tweedehands ellendeverkoop.
0: Ja.
1: Metselaar.
0: Ja, nee, dat kan ik me voorstellen.
1: En schuldhulpverlener.
0: Schuldhulpverlener, echt waar joh? Ja. Is dat nou gewoon de big business?
1: Ja. Ja, ja. En ook nog, wat hebben we dan? Er was er nog eentje, iets met de dierenarts.
0: Ja, nou, dat zou ik. Dat vind ik. Ja, aan de ene kant
1: omdat
0: ik
1: heel veel mensen een kat hebben genomen in coronaperiode.
0: Ja, ik vind het ook een heel goed idee om een huisdiertje te hebben. Dat kan je heel goed helpen met allemaal verschillende leuke dingen.
1: Ja.
0: En ik vind het jammer dat je er eigenlijk een opleiding voor moet hebben. Nu als kateigenaar ben ik wel blij dat je dus niet iedere beunhaas aan je kat kan laten zitten.
1: Ja, ja.
0: Maar in theorie zou ik het ook wel fijn vinden als ik gewoon mezelf dierenarts mag noemen. En gewoon lekker heel de dag aan, met dieren kan zitten aaien.
1: Nou ja, aaien, dan word je dierenknuffelaar.
0: Oh, dat kan ook.
1: Dierenpsycholoog, dat is wat voor jou.
0: Iets lager tarief.
1: Dierenpsycholoog.
0: Ja,
1: dan vraag je gewoon €150 per uur. Dan ga je gewoon met zo'n kat praten.
0: Nou, stuur jij nog even een mailtje naar het UWV. Dat ik dat even ga regelen. En dan ga ik met iedereens dieren, als sneeuwwitje, ga ik iedereens dieren oplappen.
1: Is je droom of volg je een opleiding tot de volgende beroepen? Dan heb je wel wat minder kansen. Grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En ook kansen voor mensen in de reclamewereld zijn afgenomen. Net als bij de klantenservers, waar chatbots mensen vervangen.
0: Ja, en dat komt ook wel weer terug, hoor. Geloof mij nou maar, want vertaalmachines zijn echt nog super slecht in culturele vertaling.
1: Ja, oké, maar het UWV zegt nu al, we raden af om dit soort beroepen je held te zoeken.
0: Ja.
1: Voor in de toekomst zijn daar door de verdere ontwikkeling van AI echt heel slechte baankansen.
0: Ja, ik vertrouw daar niet zo op. Maar dat zou zomaar kunnen. Ik kan me wel voorstellen dat er wordt afgeraden om daar nu je leven aan op te hangen.
1: Ja.
0: Maar als op een gegeven moment je ergens iets moet doen zonder een... op den duur zullen er toch mensen zijn die op zoek zijn naar niet een tussenapparaatje, maar gewoon met een mens die met iedereen kan praten.
1: Ik ben dus aan het wachten tot wij vervangen worden.
0: Ja, ik ben dus niet aan het wachten tot wij vervangen worden.
1: Nee, ja, niet
0: daarom
1: aan het
0: ben ik alleen maar onzin uit te kramen in de hoop dat een AI daar nooit op kan leren.
1: Als je ons in één keer hoort, AI, dat je ons in één keer op een andere manier hoort praten, dan weet je dat het AI is. Ja. Rabin, wat fijn dat je deze ochtend weer wakker bent geworden en de ochtendshow aan het doen bent.
0: Wat zit jouw haar leuk, Mark? Weet je dat? Dan weet je al gelijk dat het niet echt is.
1: Nee, dat klopt. Kan ik daar wat aan doen?
0: Nee, het zit vandaag wel heel goed trouwens.
1: Dank je wel voor dit compliment. Ik ben blij dat we op deze manier met elkaar aan het praten zijn.
0: Ik word een beetje misselijk. Wil je alsjeblieft nog die 1 seconde ronde laten horen?
1: Goed dat je dat zegt. We waren hem bijna vergeten. De 1 seconde ronde, hoor. 1 seconde van een liedje. En welke is dat dan? Nou, dat hoor je over een minuutje. Ik denk dat wij nog niet vervangen worden de komende tijd. Want niemand kan zo'n slecht radioprogramma maken. Zometeen in de show. We gaan het over de kamelenrace hebben. Die gaat plaats hebben in Leiden. Zaterdag 26 oktober. Zet hem alvast in je agenda. We gaan het er zo even over hebben. En we gaan het ook nog hebben over het Ketty Kotti in het Wereldmuseum in Leiden. Nou, dat en nog heel veel meer in deze editie van De Ochtendshow. Maar eerst, het raam in vertellen, de 1 seconde ronde.
0: Ja, de naam van deze track.
1: Ja, jij zei Captain Slow trouwens. Dat moet je even uitleggen.
0: Captain Slow is de bijnaam van James May.
1: Die is weer bekend van?
0: Die is bekend van Top Gear en de Grand Tour. Precies. Ja. De oude muzikant, muzikoloog en een kunstenaar. Die, nou, dat lijkt natuurlijk op James Bay. Want het is de
1: James
0: naam van
1: May,
0: de artiest.
1: James Bay, haha. Ja.
0: May en Bay. En de titel van de track is wat je waarschijnlijk op heel veel foto's van mij gaat tegenkomen. The Best Fake Smile. No, you

0: Nou Horan en Marie met Everywhere en de vorige James Bay en Best Fake Smile. Ja, voor de een is het misschien een leuk spelletje voor op de kermis, maar wat gebeurt er als je dat spelletje ineens een stuk serieuzer neemt? De kamelenrace, zoals je die kan tegenkomen in de arcade of op de kermis, die krijgt een tweede editie van haar Nederlands kampioenschap en dat is in Leiden. Het is pas zaterdag 24 oktober, dus je hebt nog even om te trainen, maar we hebben Nikos van Aalst in de studio om al onze vragen te beantwoorden. Nikos, goedemorgen.
1: Goedemorgen, mannen.
0: Ja, de kamelenrace, wat is dat eigenlijk voor de mensen die dat niet kennen?
1: De kamelenrace, ja, het is een iconisch kermisspel. Heel veel mensen kennen het denk ik wel hier uit de regio van 3 oktober.
0: Ja.
1: Het is een lange bak. Je moet met ballen gooien in gaten. Je kijkt naar een vlak met kamelen. Gooi je in een blauw vak als speler, in een gele of een rode. Daar gaat de kameel een paar stapjes vooruit. Dat doe je met 14 man tegelijkertijd.
0: Zo.
1: Er zit een iconisch liedje aan vast. Als je hem opzoekt online, dan hoor je hem gelijk. En uiteindelijk is er één winnaar. En in Leiden is het vooral heel erg belangrijk dat je dan een petje wint als je als eerste over de streep komt.
2: En nog even een klein stukje van de mechaniek van het spel. Gooi je dan met die bal eigenlijk gewoon zo onderhands luchtledig en dan moet je swish zo door, of moet je een soort van rollen via een schansje?
1: De iconische woorden zijn de ballen vast en rollen maar. Dus we gaan rollen.
2: Ja. Er wordt gerold.
1: Er wordt gerold.
2: Oh, een beetje zoals het in Amerika heb je het skibal, dat je dan zo moet rollen, maar dan krijg je gewoon een, en dan gaat hij dus in zo'n gat. En dan krijg je punten, maar dan staat er gewoon een puntaantal. Dat is natuurlijk lang niet zo leuk als met 14 mensen tegelijkertijd.
1: Het lijkt er een beetje op. Ja, je hebt gelijk. Ja, het is inderdaad een beetje hetzelfde idee. Ja.
2: Maar dit klinkt wel als een stukje competitiever. In plaats van gewoon digitale nummertjes op een bord, zie je jouw kameel gaan. Dan kun je dus winnen.
1: Dit is bloedfanatiek, jongens.
0: Ja, ik zie altijd op de kermis echt, met 3 oktober staat er altijd echt een hele massa mensen voor die attractie.
1: Ja.
0: Dus dat betekent wel dat het populair is.
1: Het is heel erg populair.
0: Is het populair alleen in Leiden of eigenlijk?
1: Nee, het is echt een landelijk dingetje. Het is heel erg grappig. Het is daar waar een kermis is en waar deze kamelenracewagens zeg maar, ook staan. Daar hebben ze echt wel een goede fanschare. En dat hebben we eigenlijk afgelopen jaren ook gezien met onze eerste editie. We hadden bijna 1000 deelnemers. Dat waren we echt, vonden we echt fantastisch. Ja. En die kwamen echt vanuit Friesland tot Limburg en alles wat er tussenin zat. Dus het was, we hadden eerst een open Leids kampioenschap hadden we bedacht. Maar dat werd wel heel snel omgedoopt naar het Nederlands kampioenschap. Want we kunnen echt met recht zeggen dat mensen vanuit heel Nederland hier naartoe komen om te spelen.
0: Ja, hoe officieel is dat, Nederlands kampioenschap?
1: Ik heb mezelf gekroond tot bondsvoorzitter van de Kamelenracebond. samen met de mensen waarmee ik het organiseer.
0: Want het bestond dus nog niet.
1: Het bestond nog niet. Nee. Het is echt alleen het kermisspel. En wij hebben het nu naar het next level getrokken. En het Wimbledon van de Kamelenrace, dat is in Leiden op 24 oktober.
0: Gaat dit een traditie worden?
1: Nou ja, het is nu de tweede keer. En ze zeggen altijd in Leiden, als iets 3 keer is geweest, dan is het een traditie. Dus we hebben nog 1 editie volgend jaar te gaan. En dan hebben we een echte traditie te pakken.
0: En stel nou dat ik mee ga doen, dan wil ik wel winnen. Hoe ga ik dat doen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, eigenlijk zou je luisteraars en ook de kijkers kunnen zeggen van, zoek even op Centraal Plus terug naar het filmpje wat afgelopen jaar is gemaakt. Daar sta ik ook bij Thomas van Renkum. Dat is de eigenaar van de kamelenracewagens. Overigens komt hij uit Leiderdorp. Daar geeft hij samen met mij een hele mooie uitleg hoe je dat moet doen. En dat filmpje dat is inmiddels volgens mij ook al echt wel 750.000 keer bekeken.
0: Oké, en daar zitten dus alle tips in.
1: Daar zitten alle tips in. Ja, daar kom je echt een heel eind mee weg.
2: Ja, ik zit nog een beetje.
0: Als iedereen die tips gaat zitten kijken, dan wordt het weer lastig om te winnen.
2: Maar dan is het geniveleerd. En dan kan iedereen weer doen wat ze willen.
0: Ja, maar ik ben op zoek naar de gouden tip om gewoon beter dan de rest te kunnen.
1: Online hele studies voor terug te vinden.
2: Het gaat dus zo serieus. Het is, want aan de ene kant is het gewoon een heel leuk, gezellig spelletje. Met ook gewoon wat een kameraderie onderling. Nee, rot op. En dan proberen de bal uit onze handen te slaan, weet je wel. Misschien wel iets heel gezelligs. Maar hoe serieus voelt dit tijdens het NK?
1: Nou, als ik de deelnemers zie, je hebt 2 groepen. Je hebt de bloedfanatieke spelers. En je hebt mensen die komen gewoon omdat ze het gewoon echt super gezellig en leuk vinden.
0: Ja.
1: En dat is wat we ook proberen de 24e te creëren. Voor de mensen die serieus echt voor dat landskampioenschap willen gaan. En officieel ben je dan eigenlijk ook Europees en wereldkampioen. Het wordt nergens anders gehouden. Dus dit is je kans, hè. Wil je nog eens een keer ergens wereldkampioen worden, moet je het doen. Maar je hebt 2 verschillende groepen. We hebben echte bloedfanatieke spelers. We hebben de mensen die het gewoon super leuk vinden om te doen. Nou, we hebben 3 categorieën. We hebben de kinderen tot 12. Dus die kunnen een Nederlands kampioen gaan afleveren. Dan hebben we een categorie met teams. Dan speel je dus met 7 tegen 7 op die wagen. En ga je dus misschien met je team wel Nederlands kampioen worden. En dan hebben we natuurlijk het individuele kampioenschap. En daar kronen we de 24ste aan het einde van de dag ook weer iemand als Nederlands, Europees en wereldkampioen.
2: En wat win je daar nou mee?
1: Je wint de gouden kameel.
3: We hebben, is het echt goud?
1: Hij is zeker goud gespoten.
2: Top. Het is goudkleurig.
1: Precies, goudkleurig. Het is ook een wisselbokaal. Dus het is ook de bedoeling. Dus de mensen die afgelopen jaar gewonnen hebben. We hebben drie categorieën verleden jaar gedraaid. Die zijn er ook dit jaar gewoon om hun titel te verdedigen.
0: Ja, dat zal wel moeten. Ja. Want als je hem eenmaal kwijt bent, dan... hè?
1: We hebben ook gezegd, als je hem drie keer wint, mag je hem houden.
2: Oh ja, en dan wordt hij vernoemd naar die winnaar.
1: Precies.
0: Ja, de gouden kameel. Fantastisch. 24 oktober is op een zaterdag. En dat is, even kijken, waar gaan jullie het ook alweer doen? Steenschuur toch?
1: Op de Steenschuur. Ja,
0: op de Steenschuur. Ja.
1: Afgelopen jaar zaten we op de Garenmarkt. Dit jaar gaan we naar de Steenschuur. Daar gaan we het heel leuk tegenover het academiegebouw zetten. En lekker eten, lekker drinken. Poffertjes zijn er. Nou, dat moest ik even melden.
0: Ja,
1: Ivo, ik heb het bij deze gezegd.
0: Het is een soort halve kermis eigenlijk.
1: Het is, dat gevoel proberen we wel te creëren. Leuke muziek, lekker eten, lekker drinken. En gewoon zoveel mogelijk spelletjes kamelenrace gaan spelen.
0: En meer informatie en je inschrijven, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Kan op nkkamelenrace.nl.
1: Zeker.
0: nkkamelenrace.nl. Wie weet win je dan de officiële gouden kameel.
1: Precies.
0: Nikos, dankjewel voor je komst. Het NK Kamelenrace is dus op zaterdag 24 oktober. Nikos van Aals was hier in de studio. Dankjewel en succes met de organisatie.
1: Dank jullie wel.
4: Centraal plus Mark plus Robin is

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Burgemeester Nadine Stemmerdink van Voorschoten wil graag nog een termijn aanblijven. In een brief van de gemeenteraad laat ze weten dat ze zich sterk verbonden voelt met het dorp en haar werk met veel plezier doet. Stemmerdink is sinds mei 2021 burgemeester van Voorschoten. Haar huidige termijn loopt op mei volgend jaar. Het is nu aan de gemeenteraad en de commissaris van der Koning om te besluiten of zij voor een nieuwe termijn wordt voorgedragen. Oegst Geest stevend volgens een voorlopig financieel overzicht af op forse tekorten in de komende jaren. Hoewel de gemeente in 2029 en 2030 nog een positief resultaat verwacht, ontstaan vanaf 2031 structurele tekorten die kunnen oplopen tot ongeveer 3 miljoen euro per jaar. Tegelijkertijd staan grote investeringen op de planning, zoals een nieuw zwembad, onderhoud aan schoolgebouwen en andere gemeentelijke voorzieningen. Raadsleden spreken hun zorgen uit over de financiële toekomst. Het college benadrukt dat het om een voorlopige prognose gaat en dat de nieuwe coalitie mogelijk met aanvullende plannen komt. Leiden krijgt de komende jaren minder geld uit het gemeentefonds dan eerder werd gedacht, blijkt uit de meicirculaire van het Rijk. Hoewel de uitkering stijgt, is een groot deel van het extra geld al bestemd voor nieuwe taken die gemeenten moeten uitvoeren. Daarnaast groeit Leiden minder snel dan verwacht door vertraging in de woningbouw en een lagere bevolkingsgroei. Hierdoor vallen de inkomsten lager uit. Het college verwacht dat de financiële druk de komende jaren aanhoudt. Pas vanaf 2030 lijkt er weer meer financiële ruimte te ontstaan. Al blijft onzeker wat de gevolgen zijn van een toekomstige herverdeling van het gemeentefonds. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En het weer is met name gewoon warm. Het wordt tot een graadje 26, 28. De wolken zullen af en aan een beetje dikker of dunner zijn. En regen hoef je vandaag verder niet op te rekenen.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is behoorlijk druk onderweg. Heeft te maken met de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen de afrit Noordwijkerhout en de knooppunt Burgerveen is de weg daar dicht. En dat zorgt op de A4 voor flinke files. A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep. 52 minuten vertraging. De N206 tussen Zoetermeer en Heemstede. Tussen Stompwijk en de aansluiting met de A4 7 minuten. En tussen Noordwijk en Noordwijkerhout 3 minuten. Dan de N208 Sassenheim richting Haarlem. Tussen Lis en de aansluiting met de N207, 35 minuten vertraging. De N445 Leiden richting Nieuwe-Wetering. Tussen de aansluiting met de N446 en de aansluiting met de A4, 6 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: is Taylor Swift. I knew it. En daarvoor Katy Perry en Last Friday Night. Dit is de Centrapolis ochtendshow. 9:50 op deze maandag 22 juni. Jij wilde het over de neus hebben.
1: Ja.
0: Ja, niet de neus. Ja, dat klinkt als een criminele naam. De neus. Maar...
1: Een van onze wereldkampioenen die we hadden dus in Leiderdorp.
0: Hadden, ja.
1: Ja, was Hans Roes. Die had 15 jaar lang namelijk was hij de titelhouder van de grootste neus ter wereld.
0: Ja, die grootste nazen.
1: Het is niet mega officieel. We hebben hem een keertje hier gesproken in de uitzending.
0: Niet mega officieel. Die Duitsers doen alles serieus, hè?
1: Nou,
0: dit was een officiële kampioenschap.
1: Nee, helemaal niks. Het komt erop neer dat er ergens een hotelletje is waar allemaal truckers moeten stoppen. Ja. Maar de eigenaar had een grote neus.
0: Maar
1: die ging dan mensen uit.
0: Maar zolang niemand ergens ter wereld het nog officiëler gaat aanpakken, heb je gewoon het officiële kampioenschap de grootste neus. Oftewel die grosse nazen.
1: Nou, in dat geval, dan maakt het je misschien niet zoveel uit dat tegenwoordig dus Ted Barendse uit Honselersdijk is. En Honselersdijk is het ergste natuurlijk bij de Linger in Westland. Nee, maar dus dat blijft in de provincie.
0: Ja, ik zit te denken, hebben Zuid-Hollanders dan een grote gok? Zo?
1: Dat zou zomaar kunnen. Of dat zijn gewoon de enige mensen die er vooruit kunnen komen.
0: Zien? Nee, je hebt geen grote neus.
1: Nee, ik heb een heel klein dopneusje. Ja, ik wacht nog steeds. Ik ben al 34 ben ik toch?
0: Je wacht tot je neus groot wordt.
1: Ik wacht tot mijn grote mensenneus een keertje binnenkomt.
0: Vaker liegen. Ja, nee, echt.
1: Oh ja.
0: Dan gaat uiteindelijk gaat hij zo... Wiep.
1: Ik ga proberen te liegen. Goh, Mark, het is jaar leuk.
0: Nou, wat dan? Nee, ik zie niet zoveel gebeuren.
1: Oh.
0: Nee. Maar nee, Hans Roest is zijn titel kwijt. Hij heeft hem echt jarenlang gehad, hè?
1: Ja, 15 jaar lang. En was deze Leiderdorper met een inderdaad toch echt wel een... bijna een aardappel. Wat er op zijn gezicht leeft.
0: Een aardbei. En niet beledigend bedoeld, hè? Want het is natuurlijk
1: niet.
0: Wel een ding als je zo'n apparaat...
1: Nee, het is een prachtig orgaan heeft Hans gelukkig nog steeds. Op zijn neus, hè? Op zijn gezicht natuurlijk.
0: Op zijn gezicht, ja.
1: Daar hebben we het over.
0: Ja.
1: En Ted Barendse, dan ben ik wel benieuwd ook. Dan moeten we even uitzoeken hoe die man eruit ziet. Want Hans zelf zei dus...
0: Nou, er staat een foto op onze website, als het goed is. Centraplus.nl. Als je even neus in toetst, dan kom je daar wel.
1: Ja, Hans wel.
0: Ja, maar ook die ander.
1: Ik wil die Ted Barendse.
0: Ja, die hebben we ook. Als je even een neus intoetst.
1: Want Hans zei zelf, ik kwam de zaal binnen en ik dacht, dit ga ik niet winnen.
0: Nee, maar ik zoek even op de website en dan zoek een neus. Centraalplus.nl. Nee. Goed voorbereid dit.
1: Ja, ik lees gewoon een artikel van de Vrijmibo. Want die jongen...
0: Ja, dat was even de nabeschouwing. Maar Hans heeft niet meer de grootste neus. Ja, die.
1: Het past nog maar net in het fotootje.
0: Nou, je ziet dus, hè, als je op onze website kijkt, centraalplus.nl van de app en verzoekt op neus, dan kom je een artikel tegen. Hans heeft niet meer de grootste neus ter wereld. Dan zie je Hans zitten met een grote neus. Maar daarnaast zit dus Ted. Alleen Ted heeft dus een grotere neus. Alleen het gezicht van Ted is ook iets smaller. Dus...
1: Nou. Ted heeft ook gewoon een hele goede voorbaard. Zeg maar. Hij heeft een soort van een hele grote witte goatee.
0: Ja.
1: En een bril. En dat maakt het allemaal net wat alsof het groter uitvalt. Maar ook, het is ook gewoon wel echt bijna een cartoon. Zo groot als deze neus. Prachtig.
0: Ja, nou, prachtig. Ja, het is natuurlijk toch uniek dat je met zoiets mee kan doen.
1: En Hans heeft het met ere overgedragen. En dan kan ik me goed voorstellen dat zelfs Hans Roest, de 15 jaar lange titelhouder, stiekem gewoon iemand in zijn eigen provincie had. Die iedereen compleet
0: dat het niet
1: uit
0: van
1: het water
0: een
1: heeft gesnoven.
0: Of een Oostenrijker.
1: Kaart gelukt.
0: Ja. Maar het lijkt me wel lastig om met zo iemand te moeten leven. Want als zo iemand dan niest, dan moet je een nieuw raam bestellen.
1: Ja, dat heb ik ook al. En ik heb een heel klein dopneusje.
0: Het heeft dus niet te maken met hoe groot hij is, maar wat je ermee doet. Met je neus, toch?
1: Ja,
0: als je
1: precies.
0: Dan, het is de Centraal Plus ochtendshow. Midnight Oil, Beds Are Burning.
2: Centraal Plus Mark.

0: Een beetje back to the 80s met Midnight Oil, Beds Are Burning tijdens de Centra Plus ochtendshow. En rond Kids Corti staan we stil bij een belangrijk hoofdstuk uit onze geschiedenis. De herdenking van het slavernijverleden en de viering van vrijheid. In het Wereldmuseum Leiden vinden de komende weken diverse activiteiten plaats. Zaterdag 4 juli vormt het Wereldmuseum het decor van het Kitty Kotti Festival, georganiseerd in samenwerking met Stichting Songs of Freedom. Bezoekers kunnen rekenen op een veelzijdig programma met muziek, cultuur, verhalen en ontmoeting. Gast bij ons in de studio Jacinta Groen, voorzitter van de Stichting Songs of Freedom. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En ook nog Annemarie Woerleeg. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kitty Kotti, voor de mensen die eigenlijk er wel van gehoord hebben, maar eigenlijk geen idee hebben wat het nou precies inhoudt. Kun je daar ons iets over vertellen?
1: Ja, ik denk dat ondertussen iedereen al weet wat het is. Hoop ik trouwens. Maar Kitty Kotti betekent letterlijk gebroken ketenen. De ketenen die waarmee de tot slaafgemaakte vastgemaakt werden. En ja, op 1 juli 1863-73 gebroken waren.
0: En Jacinta, wat betekent deze dag voor jou persoonlijk?
1: Vieren van de vrijheid. Het feit dat mijn voorouders, onze voorouders, daar praat ik over alle mensen die nazaten, dat afgelopen was en dat wij er mogen zijn, omdat zij er voor ons waren. En dat wij blij zijn, gewoon dat het niet meer mag gebeuren, dat je terug kan kijken, maar dan ook wel vooruit kan kijken.
0: Dat is denk ik ook de reden waarom het belangrijk is om dat ook nu te herdenken.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: in de tegenwoordige tijd, ja.
1: Klopt, wij herdenken ook dan op 30 juni en we vieren op 4 juli.
3: Ja, dat is een beetje, dus je zou een soort van vergelijking kunnen trekken, zoals met een dodenherdenking van de Tweede Wereldoorlog is op de 4e. En het vieren van de bevrijding van het land Nederland op de 5e is. En gaat dit om de tot slaaf gemaakte mensen die worden herdacht en alle misère en alle verschrikkelijke dingen die zijn gedaan en aangedaan. Worden de 30e herdacht en dan de 1e is het vieren van de vrijheid ervan.
1: Absoluut.
0: Ja. Okay. En in Leiden gaat het plaats hebben op 4 juli, hè?
1: Ja.
0: Het is een zaterdag, dat is wat praktischer. Er zijn er misschien wat meer mensen vrij. Wat zijn de plannen? Wat gaan jullie doen?
1: Er is heel veel te doen. Het is een festival op het terrein van het museum van het Wereldmuseum. Ik wilde zeggen volkenkunde, maar dat mag niet meer. Op het terrein. Zowel buiten als binnen is er een programma. Zijn er twee programma's. Maar ik denk dat Annemarie het binnenprogramma beter kan uitleggen of vertellen. Ik ook hoor, maar ik laat het liever aan Annemarie over. En van buiten wat centraal staat bij de viering is een groot projectkoor. Het Songs of Freedom projectkoor waar we dan echt knallen. We zingen dan liedjes die de tot slaafgemaakte vroeger zongen in afwachting op hun vrijheid of vooruitkijkend. Van hey, wanneer komen we vrij? Help ons.
0: Ja, hoop.
1: Hoop.
0: Ja.
1: En troost.
0: Ja. Dat is het muzikale gedeelte. Ja. Dat lijkt me wel indrukwekkend.
1: Ja, dat is zeker indrukwekkend. Ja. En, er zijn ook bandjes. En een DJ. Maar er is een food court. En niet alleen een food court, een wereldmarkt. En daar zijn allerlei keukens met verschillende achtergronden. En ook non-food. Dus dat wordt...
0: Is het toegankelijk voor iedereen?
1: Ja, absoluut.
0: En ik kan me ook voorstellen dat mensen die denken... Ja, maar ik heb niet zo heel veel met dit onderwerp misschien. Waarom zou ik dan daar naartoe gaan?
1: Ja, ze moeten juist daarom komen. Als je niet weet wat je laat liggen of wat je achter je laat... of niet nadenkt over van, hey, wat is dat? Kom dan voor juist kijken, kom dan juist luisteren en dan... begrijp je dat het gaat om onze gezamenlijke geschiedenis.
0: Ja, want dat benadruk je nu inderdaad voor de tweede keer. Dat is ook, zo voel je dat ook, hè?
1: Dat is het zeker.
0: Ja.
2: Ik denk dat die hele koloniale geschiedenis ligt er natuurlijk aan de grondslag. En dat is iets waar heel veel Nederlanders, of de voorouders van heel veel Nederlanders, een bijdrage aan hebben geleverd. En waar je de sporen nog van kan zien. Ook in onze stad Leiden. En daarom is het ook zo mooi dat we het ook in Leiden nu kunnen herdenken, maar ook kunnen vieren. En dus, dat iedereen zich daar steeds bewuster van wordt.
3: Dus is het voor jou ook de bedoeling dat ook de witte Nederlander die niet weet of zijn opa of oma of ergens ver terug een Surinaamse achtergrond heeft, alsnog deze bevrijding viert als een eigen historie? Is dat juist de bedoeling?
2: Zeker. Ja, dat is zeker de bedoeling. Ja, want ik denk dat je daardoor ook die verbondenheid krijgt. En dat is iets waar zowel Songs of Freedom als het museum voor staat. Gelijkwaardigheid ook tussen mensen. En natuurlijk die vrijheid. En daar zingen we ook over. We zingen ook samen in het koor. een heel groot koor dat zong.
3: Ja, dat past niet op een podium, zag ik. Dat is een mega groot koor.
2: Ja, het is mega groot. En dat is heel erg mooi, om dat juist samen met witte en zwarte mensen te vieren.
3: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat je dan misschien juist weer denkt van... ik zal me ook niet mega geroepen voelen om naar een suikerfeest te gaan, als ik de Ramadan niet heb meegedaan. Ik zou me een beetje opgelaten voelen om als witte man daar naartoe te gaan uit het niets. En hier is het juist totaal niet de bedoeling om het juist te mogen meevieren. Want het is ook onderdeel van mijn geschiedenis.
2: Juist, ja, die willen delen. Hè? En dat denk ik ook met jouw Marokkaanse buurman zou kunnen.
3: Ja.
2: Dan denk je, waar is hij nu mee bezig? Maar juist als hij jou uitnodigt, is het juist goed om te komen. Omdat je daar en van leert en van voelt. En dat is het allemaal. En dan de verhalen juist komen bij dat soort dingen ook. En dat is ook de bedoeling, hè? Dat je lekker met elkaar in gesprek gaat.
0: En binnen bij Volkenkunde gaat er ook van alles plaats hebben?
2: Ja, er zijn heel veel programma's, zelfs vanaf 4 jaar.
0: Oké.
2: Dus dat wilde ik nog wel even uitlichten. Dat is een voorstelling, die heet Bon Dia in de Jungle. En dat is met Isaline Callister. En zij is een geweldig zangeres, mag ik wel zeggen. En om juist ook de kleintjes mee te krijgen. Het gaat, de diepere betekenis gaat over klimaatverandering en over kolonialisme. Mm-hmm. En om dat op een speelse manier met dieren. Haar lievelingsdier is een papegaai. En daar gaat ze mee de jungle in. En ze redt dieren. En daar komen verhalen uit. Dus ik denk dat wel een aanrader is voor iedereen. Die begint om van 1:30 tot 1:30, vanaf 4 jaar. En dat is dus in het museum dan.
3: Ja. En dus, over Bon Dia gesproken, dat is als goed de groet. Ik ken hem vanuit het Antilliaans, Papiment.
2: Ja.
3: Is er nou iets wat is een mooie luis om te zeggen, is er iets wat je zegt om Kitty Kotti te vieren? Is er een groot gezegde wat je iemand kan wensen?
2: Oh ja, net zoals je Bon Dia zou weten.
3: Ja, of dat je gewoon iemand... is daar zoiets mooi van? Want wij zeggen ook niet bijvoorbeeld... fijne bevrijdingsdag. Maar we zeggen wel vrolijk kerstfeest of zo.
2: Ja, ik denk dat het anders is. Omdat dat met bevrijdingsdag... Ja, precies. Ook niet fijne bevrijdingsdag. Maar je wenst iedereen wel misschien...
1: Ja, maar want Bon Kitty Kotti, een goede...
3: Bon Kitty Kotti.
1: Ja, een goede viering, zeg maar, van de Kitty Kotti. Ja.
3: Dan weet ik nou wat ik mag zeggen. Dan kan iedereen gewoon Bon Kitty Kotti wensen.
0: Ja. Zaterdag 4 juli, dan gaat het vooral gebeuren in en rond het Wereldmuseum in Leiden. Is het decor dan van de Kitty Kotti Festival. Jacinta Groen hier in de studio en Annemarie Woulet. Dank jullie wel voor de komst en succes met de organisatie.
1: Nou, bedankt dat we er mochten zijn.
0: Natuurlijk, maar goed. Dan gaan wij richting Alesso en One More Public in Your Eyes.
4: Centraal Plus.
0: En dit was alweer de ochtendshow van deze maandag 22 juni. Zometeen dan is Rudo hier met zijn programma. En een hele fijne ochtend toegewenst.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
2: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Het levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten, een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden. Dus daar moet je toch wel aan denken.
1: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren. Bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
1: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen in Frankrijk te wijten aan klimaatverandering. Het weer, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer file door de afsluiting van de A44. Waarbij afrit Noordwijkerhout. Tot 1 juli is die weg dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Brechtseplein 5 kilometer file. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Op de N208 Sassenheim-Haarlem door de afsluiting van de A44. Bij de N207 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: show ging het over Kitty Kotti. En nou kwam ik Jacinta net op de gang tegen. Ze zijn vergeten wat te vertellen. Ja, wat precies?
1: Rio!
0: Blijf luisteren, daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst Michael Schulte. Dit is You Let Me Walk Alone.

0: Het weer van vandaag. Edward Shine hoorde je hier op de maandagochtend van Centraal Plus. Ja, normaal hebben we hier nooit echt gasten in de studio. Maar Jacinta, ik kwam jou net tegen op de gang. Want jullie zijn net te gast geweest bij de ochtendshow bij Mark en bij Rabin. En toen zei je, oh, ik ben iets heel stoms vergeten.
1: Nou, het was niet iets heel stoms. Juist, ik ben stom geweest om iets belangrijks te vertellen.
0: Ja, maar ze hebben het ook niet gevraagd, hè? Dus nee. We kunnen ook Mark de schuld geven als dat beter uitkomt.
1: Nee, ik hou het even liever bij mezelf.
0: Nee, want jullie hebben het er net over gehad. Kitty Kotti komt eraan. Volgende week dan is de herdenking. En 4 juli dan is dat festival er weer bij het Wereldmuseum. Ja, en jullie hebben een hele grote naam weten te strikken. Want wie komt er langs?
1: Ja, Fresco.
0: Ja, de rapper Fresco.
1: Ja.
0: Waarom wil hij graag? Jullie hebben hem gevraagd met een reden natuurlijk.
1: Ja, waarom hij graag wil. Ik denk waarom wij dat graag willen. Fresco is een hele goede artiest. En Fresco die trekt ook jongeren. Het is een rapper die eigenlijk heel Nederland bekend is. Dus op deze manier dachten we van, laten we een keer ook denken aan de jongeren.
0: Ja, want we weten wat jullie daar doen. Hebben jullie net allemaal natuurlijk ook in de ochtendshow verteld. Hoe leeft dit nou eigenlijk onder jongeren?
1: In Leiden merk ik heel weinig van. Of dat leeft. Maar ik weet wel in andere steden dat dat wel leeft. In Amsterdam, in Den Haag, Rotterdam. Dat leeft heel erg. Maar in Leiden merk ik daar weinig van. En we willen verandering inbrengen. Dus vandaar dat we dachten van Fresco, dat is de trekker voor de jongeren.
0: Nou, wat ik wel merk met Kitty Kotti in het algemeen, is dat het sowieso meer gaat leven. Ja. En misschien niet per se de jongere doelgroep. Maar als je kijkt naar 6 jaar geleden, naar 3 jaar geleden waar het al meer een opmars kwam. Er is wel veel meer aandacht door de laatste jaren. Hoe komt dat, denk je?
1: Ja, omdat we steeds, we blijven niet stilstaan, we blijven niet zitten. We gaan gewoon door met het thema en proberen dan op allerlei manieren toch dit onder de aandacht te brengen. En wat ik ook eerder zei in het programma van morgen, dat het gaat om onze gezamenlijke geschiedenis. En dat we je dan ook met elkaar herdenken en vieren.
0: Ja, 4 juli dus van 1 tot 8 bij het Wereldmuseum Leiden. Mocht je nou nog wat vergeten te zijn, vanmiddag om 4 uur bij Elmer kan je gewoon aanbellen. Je weet
1: ja, zal
0: het is.
1: Ik doen.
0: Hey, dank jullie wel.
1: Oké, bedankt.

0: 9:30. Je luistert naar Central Plus. Ik ben Rudo. Het is maandagochtend met zometeen Shanna Spyro, Material Lover. En je hoort zometeen ook In Your Arms.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Burgemeester Nadine Stemmerdink van Voorschoten wil graag nog een termijn van 6 jaar aanblijven als burgemeester. In de brief van de gemeenteraad laat ze weten dat ze zich sterk verbonden voelt met het dorp en haar werk met veel plezier doet. Stemmerdink is sinds mei 2021 burgemeester. Haar huidige termijn loopt af in mei 2027. Het is nu aan de gemeenteraad en de commissaris van de Koning om te besluiten of zij voor een nieuwe termijn wordt voorgedragen. Oegstgeest stevend volgens een voorlopig financieel overzicht af op forse tekorten in de komende jaren. Hoewel de gemeente in 2029 en 2030 nog een positief resultaat verwacht, ontstaan vanaf 2031 structurele tekorten die kunnen oplopen tot ongeveer 3 miljoen euro per jaar. Tegelijkertijd staan grote investeringen op de planning, zoals een nieuw zwembad, onderhoud aan schoolgebouwen en andere gemeentelijke voorzieningen. Raadsleden spreken hun zorgen uit over de financiële toekomst. Het college benadrukt dat het om een voorlopige prognose gaat en dat een nieuwe coalitie mogelijk met aanvullende plannen komt. Leiden krijgt de komende jaren minder geld uit het gemeentefonds dan eerder werd gedacht, blijkt uit de meicirculaire van het Rijk. Hoewel de uitkering stijgt, is een groot deel van het geld al bestemd voor nieuwe taken die gemeenten moeten uitvoeren. Daarnaast groeit Leiden minder snel dan verwacht door vertraging in de woningbouw en een lagere bevolkingsgroei. Hierdoor vallen de inkomsten lager uit. Het college verwacht dat de financiële druk de komende jaren aanhoudt. Pas vanaf 2030 lijkt er meer financiële ruimte te ontstaan. Al blijft onzeker wat de gevolgen zijn van een toekomstige herverdeling van het gemeentefonds. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website en de socials. En dan nog het weer. Veel zon vandaag en er staat een matige noordoostelijke wind. In de regio wordt het vandaag tussen de 26 en 28 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam inmiddels 23 kilometer file tussen Ypenburg en Roelof Arendsveen. De A44 is dicht door werkzaamheden tot 1 juli bij afrit Noordwijkerhout. En daarom is het zo druk op de A4. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda 10 minuten vertraging bij Moordrecht. Op de N208 Sassenheim-Haarlem ook door die afsluiting van de A44. 3 kilometer file tussen Lisse en de N207. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: I stop feeling afraid. In your arms, I feel safe. In your arms.
1: In Your Arms hoorde je hier op Central Plus. 22 juni, goedemorgen. De verjaardag van Lisa Loes. Ik ken haar nog van X-Factor. En ook de broertje die deed mee met Talentenjacht. En die werd ook best wel groot qua artiest. Heeft haar misschien nog wel ingehaald. Elke Bos van Roosentaal, Nederlands presentator 50. En Jeroen van der Boom, hij stond afgelopen weekend nog in de arena. Misschien was je er wel bij de toppers 54. De Leidse Menno Bentveld, de Nederlands televisie- en radiopresentator 59 is die geworden. En Dan Brown, die kennen we dan nog van de Da Vinci Code, die is 62. Het is verder ook de verjaardag van Leo Driessen, Nederlands sportverslaggever 71. En Meryl Streep, de actrice, die is ook vandaag jarig, 77 is ze geworden. Todd Rundgren, hij is Amerikaans muzikant, 78 jaar is hij geworden. Deze dame inmiddels ook al 73. Kennen we van Girls Just Wanna Have Fun en door opvallende gekleurde haren. Je hebt het over Cyndi Lauper, geboren op 22 juni 1953. Dat maakte dus 73. Je hoort er nu hier met Time.

Direct op Centraal Plus. Met zometeen meer muziek. Blijf luisteren, onder andere voor Taylor Swift en Opalife. Swift, Open Light, zo meteen hier bij Centraal Plus in het tweede deel van de show. Met natuurlijk ook het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En nu hier Justin Bieber. Dit is What Do You Mean?

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
2: Unity NL on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden ze dat ze op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niet hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de Nationale Ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 9 kilometer file tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk. Tussen Zoeterwoude Dorp en Nieuw-Vennep nog eens 12 kilometer file erbij komt door de afsluiting van de A44. A20, Hoek van Holland Gouda, tussen de Brechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. En 208 Sassenheim Haarlem door de afsluiting van de A44 bij de N207 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo. Yeah.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D. Oh. Op de radio.
0: Met Taylor Swift, Opa Light en Sommieux, Dark Before the Dawn. En daarmee is het 10 uur geweest. Je luistert naar Rudo, deel 2 voor deze maandag. Waarbij we zo meteen het nieuws van afgelopen weekend nog even met je doornemen. En waarbij jij zo meteen dan kan bepalen welke track daarbij past. En als je wat instuurt, win je weer een leuke Central Plus goodie. Verder om 9:30 het nieuws met Mark. En ik heb tracks voor je klaarstaan van Pink. Runaway komt eraan. Medusa zo meteen met Don't Wanna Go Home. En eerst Shawn Mendes, Wonder. Rudo!

0: Op deze zomerse maandag Parade de Tetas.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Nou, onder andere in het nieuws op onze website dat burgemeester Nadine Stemerdink nog een termijn wil blijven in Voorschoten als burgemeester. Dat heeft ze vrijdag laten weten aan de commissaris van de Koning en in een brief aan de gemeenteraad. Verder nieuws over een Leidse meevaller, dat blijkt een tegenvaller. Het Rijk geeft meer, maar dat geld dat is al op. Hoe dat zit, dat vind je op onze website centraalplus.nl. Verder Hans Roest, hij was hier in de studio, heeft niet langer de grootste neus van de wereld. En de Lindenlaan in Leidendorp heeft het 90-jarig bestaan gevierd met een straatfeest. Dat deden ze toen Nederland tegen Zweden aan het voetballen was afgelopen zaterdagavond. Verder een pro-demonstratie juist voor de komst van asielzoekers in Leidschendam-Voorburg. En een open afgebroken tak in Leiden aan de Bufferkade. Verder de Poldercross. Daar waren ze over aan het praten in de Vrijmibo afgelopen vrijdag. De organisator die kwam langs in de studio. De Poldercross is aankomend weekend. De burgemeester sluit een bedrijfsunit in Leiden-Zuidwest. Dat heeft hij afgelopen vrijdag gedaan. Ja, en hond Paco die was kwijt, maar die stond uiteindelijk gewoon zaterdagochtend weer bij zijn baasje voor de deur. Nou, dat en ander nieuws nu te vinden op onze website centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rio@centraalplus.nl.

0: nodig. Een bekkertje hier met Omega. Je hoorde Aranka op de maandagochtend van Centraal Plus. Met Tim Burke zometeen en Sick Bromance.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Burgemeester Nadine Stemmerdink van Voorschoten wil graag nog een termijn van 6 jaar aanblijven als burgemeester. In de brief van de gemeenteraad laat ze weten dat ze zich sterk verbonden voelt met het dorp en haar werk met veel plezier doet. Stemmerdink is sinds mei 2021 burgemeester. Haar huidige termijn loopt af in mei 2027. Het is nu aan de gemeenteraad en de commissaris van de Koning om te besluiten of zij voor een nieuwe termijn wordt voorgedragen. Oegstgeest stevend volgens een voorlopig financieel overzicht af op forse tekorten in de komende jaren. Hoewel de gemeente in 2029 en 2030 nog een positief resultaat verwacht, ontstaan vanaf 2031 structurele tekorten die kunnen oplopen tot ongeveer 3 miljoen euro per jaar. Tegelijkertijd staan grote investeringen op de planning, zoals een nieuw zwembad, onderhoud aan schoolgebouwen en andere gemeentelijke voorzieningen. Raadsleden spreken hun zorgen uit over de financiële toekomst. Het college benadrukt dat het om een voorlopige prognose gaat en dat een nieuwe coalitie mogelijk met aanvullende plannen komt. Leiden krijgt de komende jaren minder geld uit het gemeentefonds dan eerder werd gedacht, blijkt uit de meicirculaire van het Rijk. Hoewel de uitkering stijgt, is een groot deel van het geld al bestemd voor nieuwe taken die gemeenten moeten uitvoeren. Daarnaast groeit Leiden minder snel dan verwacht door vertraging in de woningbouw en een lagere bevolkingsgroei. Hierdoor vallen de inkomsten lager uit. Het college verwacht dat de financiële druk de komende jaren aanhoudt. Pas vanaf 2030 lijkt er meer financiële ruimte te ontstaan. Al blijft onzeker wat de gevolgen zijn van een toekomstige herverdeling van het gemeentefonds. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website en de socials. En dan nog het weer. Veel zon vandaag en er staat een matige noordoostelijke wind. In de regio wordt het vandaag tussen de 26 en 28 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 5 kilometer. Op de N208 Sassenheim richting Haarlem door de werkzaamheden op de A44 richting Amsterdam. Tussen Lisse en de N207 3 kilometer file.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Summer en Homewrecker bij Centraal Plus, waar we hier op vrijdag altijd de Vrij Mibo hebben. Arno, Tijmen en John, ze ontvangen gasten in de studio, waaronder Bob Reitsma afgelopen week. Hij is van het Leidendorps Museum en is vanuit Leidendorp ook betrokken bij de Sporen van 3 oktober. Een fietstocht door onze hele regio. Die bestaat al eventjes, tweede, derde seizoen gaat hij nu in. Maar in Leidendorp is er een extra toevoeging. Huis ter Does kan gezien worden tijdens deze fietstocht. Via een QR-code kan er gescand worden en dan kan je hem op je telefoon zien waar die dus stond en hoe die eruit zag. En presentator Arno wilde meer weten over die fietstocht en wat er nou precies zo leuk is aan Sporen van 3 oktober.
1: Het is sowieso een leuke fietsroute. En ja, je krijgt er iets extra's van mee als je belangstelling hebt. Het wordt natuurlijk ieder jaar, 3 oktober, wordt er volop gevierd. 3 oktober is bekend in de hele regio. Ja. En nou, nu kan je wat meer zien over wat de gevolgen zijn geweest van het beleg van Leiden.
2: Ja, ja, ja. Hoe zijn de reacties tot nu toe op de route die eigenlijk al langer dan bestaat?
1: Hele enthousiaste mensen.
2: Ja, want ja. Leren mensen er echt wat nieuws van?
1: Ja, want naast de verbeelding die je ziet, krijg je dus ook allemaal informatie. Dan kan je tikken op puntjes in de visualisatie. Ja. En die vertellen je het hele verhaal. En zo is het ook uitermate leerzaam.
3: Ja, dus ik neem aan niet veel mensen het weten dit, hoor, denk ik. Of wel?
2: Nou, nu wel, hè?
3: Ja, nu moet het wel, ja.
0: Sporen van 3 oktober, de fietstocht dus. Ja, als we het over fietsen hebben, hier is Queen Bicycle Race.

Track suggestie van Joop bij de sporen van 3 oktober. De fiets of bicycle race hoorde je van Queen hier. Het is Centra Plus. Ik ben Rudo. We kijken nog even naar het weer. Vandaag wordt een zomerse dag met temperaturen tussen de 25 en 27 graden. En een noordelijk briesje. Kijken we ook nog even naar het weer van morgen. Een maximum temperatuur van 28 tot 29 graden met volop zon en een oostelijke wind. Morgenochtend kan er nog wel wat bewolking zijn. En de rest van de week, woensdag, donderdag en vrijdag, worden zeer zonnige en hete dagen met temperatuur oplopend mogelijk naar 35 graden.

de maandagochtend, de start van de werkweek. Met nieuwe muziek van Justin, Jaxo en John. You're the Turn the Lights Off. En zometeen hier het nieuws van 11 uur. Daarna deel 3 van de show. Met daarin onder andere Harry Styles.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Unity NL on Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour, zondag 28 juni bij Dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezing in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Renier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 13 kilometer file tussen Knoopend Hoogvliet en Nieuw-Vennep. De vertraging is een kwartier. N208 Sassenheim richting Haarlem. 2 kilometer file bij de N207. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo. R-U-D-O. Op de radio.
1: Met Afrojack en Sia, Awake Tonight en Harry Styles. You're the Watermelon Sugar. Goedemorgen, het is even na 11 op deze maandagochtend. En dat betekent deel 3 van Rudo. Ja, de weekend na de wedstrijd tegen Zweden. Kijk, dat geeft wel een beetje vertrouwen, hè? Ik weet niet waar jij hebt zitten kijken. Ik zat bij vrienden thuis te kijken. Ik ben natuurlijk al vrij snel 1-0, 2-0. Ja, en dat het 5-1 zou worden is natuurlijk echt hartstikke fantastisch. En nu de vraag, wat gaat het worden tegen Tunesië? Je zou zeggen, dat moet toch wel gaan lukken. Maar ik heb gekkere dingen gezien. Bijvoorbeeld de wedstrijd gisteren tegen België. Hadden we ook nooit verwacht dat de Rode Duivels 0-0 zouden spelen. Maar goed, zoals een grootheid ooit zei...
0: Rio!
1: De bal is rond. En over ballen gesproken, deze dame die heeft het themaliedje voor het WK mogen schrijven. Die. Ik heb het over Shakira. Maar een paar jaar geleden mocht ze dat ook al. Waka Waka, This Time for Africa, Shakira.

0: De plustrack van deze week, Bruno Mars en On My Soul.
1: Elke dag vieren we wel iets of staan we ergens bij stil. Vandaag is het
0: maandag 22 juni 2026.
1: Dit is vandaag.
0: Het is de dag van de leraar, wordt ieder jaar in El Salvador nationaal gevierd op deze 22e juni. Dus ik wil een plaatje waar het gaat over leren, over leraren of over een school. Laat het maar even weten via rudo@centraalplus.nl. Hey, misschien ben je dit deze maandag wel een beetje aan bijkomen. Ik moet zeggen, er was weer veel afgelopen weekend. Bijvoorbeeld de toppers in de Amsterdam Arena, maar het was ook nog eens een keertje Pinkpop in Landgraaf. Misschien ben je daar ook nog wel bij geweest. En als je daar was, heb je misschien wel gestaan bij het optreden van Zara Larsson. Ze eindigde de set ermee op Pinkpop 2026.

0: Baby Comeback. Het is tijd voor het nieuws van 11:30. Daarna Sam Fender en Olivia Dean, Remy in.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. Op de Willem van der Madenweg in Leiden is vanmorgen een automobilist gewond geraakt nadat hij door onbekende oorzaak een verkeerspaal omverreed. De gewonde automobilist is ook verdacht bij zijn eigen ongeval. Dit omdat hij vermoedelijk onder invloed reed. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en de politie is achter de ambulance aangereden omdat het slachtoffer verdachte is. Het voertuig raakte door de aanrijding flink beschadigd en is geborgen door een bergingsbedrijf. Een voorbijganger zag vanmorgen een verlaten auto in het water langs het Klinkenbergenpad in Oegstgeest liggen. De politie werd gewaarschuwd en kwam ter plaatse. De auto lag in het water en van de bestuurder ontbrak ieder spoor. Er was niemand aanwezig in de buurt van de auto. Het bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald en geborgen. En op de Van Hogedorpstraat in Wassenaar stond afgelopen nacht een bouwcontainer met afval in brand. Het betrof puinafval. Omstanders hebben eerst geprobeerd de brand te blussen in afwachting van de brandweer. De brandweer had vervolgens het vuur snel onder controle. De container stond geparkeerd op een parkeerplaats waar ook een auto direct voor stond. Die auto raakte niet beschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag een zomerse dag met veel zon en af en toe een wolkje. Er staat een matige wind vanuit het noordoosten. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 24 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Hier op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Hier bij Centraal Plus en zijn verder nog met Olivia Dien en Rain Me In. Op deze dag van de leraar wordt gevierd in El Salvador. En als het gaat over leren en leraren en kinderen iets bijbrengen, zegt Stephanie, moet je wel even Whitney Houston draaien met Greatest Love of All. In het begin van het liedje, wat trouwens origineel van George Benson is, wordt er verwezen naar het opvoeden van onze kinderen en ze onderwijzen. Want kinderen, die hebben de toekomst. Dit is Whitney Houston.

Harry en Daddy Yankee horen Dura bij Centraal Plus, waar we bijna aan de lunch mogen. Om 12 uur. En daarna deel 4 van Rudo. Met daarin onder andere Bibi Rexha en Faithless New Religion. Rudo!

My New Religion, Bibi Rexha Fatal, zometeen hier op Centraal Plus. Eerst een dame die we eerder vanmorgen ook al draaiden in de show. Sienna Spyro. Toen met Material Lover, nu met haar eerste single. En deze blijft stiekem ook zo mooi.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. Dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo. Yes!

0: The Weeknd en Ariana Grande, Save Your Tears hier bij Centraal Plus. Goedemiddag.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: We zeggen goedemorgen, maar het is goedemiddag. Ja, het is 12 uur geweest natuurlijk, hè. Welkom bij deel 4 van Rudo voor deze maandag, waarbij we zo meteen nog even terug moeten naar afgelopen vrijdagavond. De avondvierdaagse in Leiden-Dorp vond plaats. En dat werd gelopen door best wel veel mensen. Meer dan 2000 ingeschreven mensen. Ja, op een hele warme slotavond die daar gelopen werd. Nou, je hoort er zo meteen meer over. Verder om 12:30 het nieuws uit

0: Bente 321 hoorde je hier bij Centraal Plus. Welkom, het is Rudo voor deze maandag. Misschien ben je vorige week wel mee gaan lopen, mee gaan doen met de avondvierdaagse in Leiden-Dorp. Een avond met regen, een avond met heel veel hitte en heel veel lopers. Brigitte Disseldorp was er op de slotavond bij afgelopen vrijdagavond en blikte terug met de organisatie.
1: Het zit er weer op, ja. Ook alweer fijn.
2: Hoe waren de afgelopen vier dagen?
1: Ja, prima. Fantastisch. En ook zeker de laatste dag maakten we een klein beetje zorgen wat betreft het onweer. Maar het mocht zo zijn. We zijn bijna klaar en het onweer begint een beetje te rommelen. Dus beter kan eigenlijk niet.
2: Hoeveel deelnemers waren er dit jaar?
1: Dit jaar hadden we er 2035. Dus we zijn weer tevreden daarmee.
2: Ja. Is dat een record?
1: Nee, dat is geen record. We hadden vorig jaar iets meer. En dat is wel een beetje verklaarbaar, omdat er dit jaar scholen waren, die hadden nog een week schoolvakantie. Dus dus dan heb je toch wat minder aantallen. Maar uiteindelijk was het ook maar een verschil van 100 uit mijn hoofd. Dus perfect. Goed resultaat.
2: Welke routes waren er te lopen dit jaar?
1: De 5 en 10, dus 4 keer 5, 4 keer 10. En de 3 kilometer, die kunnen ze dan op woensdag en vrijdag lopen. Dus meer voor de kleintjes. Dus dat is eigenlijk altijd al zo geweest hoor. We hebben voor de kleintjes is voor 2 dagen is meer dan genoeg.
2: Dus nou was deze dagen echt best wel warm. Hebben jullie daar nog maatregelen op genomen?
1: Goed, mensen goed gewaarschuwd. We hadden hier nu buiten op het terrein een mooie watersproeier staan waar dankbaar gebruik van gemaakt werd. En de mensen op geattendeerd, hè. Vooral vandaag natuurlijk. Dus insmeren, hij kent het, hè. Petje op, zonnebril insmeren, genoeg water mee. En dat is als je daar mee kan doen natuurlijk. Meer kan je niet. Dat is ook een beetje de verantwoordelijkheid van iedereen. En zeker van de ouders van de kinderen, denk ik.
2: Ja. Als we nu even naar de lucht kijken. Grijze wolken. Ja. Lijkt wel door het oog van de naald.
1: Dat kan je wel zeggen, ja. Ik ben er heel blij mee. Ja, ja, een lekker verfrissend buitje nu vind ik niet erg.
3: Centraal Plus. Centraal Plus. Meer voor jou.

0: Hanna mee en Wacht op mij op Centraal Plus. Het is 12:30 geweest al. Hoog tijd voor het nieuws uit de Leidse regio van Wassenaar. En daarna nog een oud WK of EK-liedje. Kenaan, Waving Flag komt eraan. En Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Op de Willem van der Madeweg in Leiden is vanmorgen een automobilist gewond geraakt nadat hij door onbekende oorzaak een verkeerspaal omverreed. De gewonde automobilist is ook verdacht bij zijn eigen ongeval, dit omdat hij vermoedelijk onder invloed reed. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en de politie is achter de ambulance aangereden omdat het slachtoffer verdachte is. Het voertuig raakte door de aanrijding flink beschadigd en is geborgen door een bergingsbedrijf. Een voorbijganger zag vanmorgen een verlaten auto in het water langs het Klinkenbergenpad in Oegstgeest liggen. De politie werd gewaarschuwd en kwam ter plaatse. De auto lag in het water en van de bestuurder ontbrak ieder spoor. Er was niemand aanwezig in de buurt van de auto. Het bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald en geborgen. En op de Van Hogendorpstraat in Wassenaar stond afgelopen nacht een bouwcontainer met afval in brand. Het betrof puinafval. Omstanders hebben eerst geprobeerd een brand te blussen in afwachting van de brandweer. De brandweer had vervolgens het vuur snel onder controle. De container stond geparkeerd op een parkeerplaats waar ook een auto direct voor stond. Die auto raakte niet beschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag een zomerse dag met veel zon en af en toe een wolkje. Er staat een matige wind vanuit het noordoosten. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 24 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 9 kilometer file tussen Bodegraven en Woerden. Door opruimwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran en ook Kena met Waving Flag hoorde je hier bij Centraal Plus, waar het inmiddels 12:30 geweest is. Op onze website centraalplus.nl kun je stemmen op onze poll.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, en daar kun je op stemmen, centraalplus.nl. Dus deze week is er in Leiden veel aandacht voor Kitty Kotti. Vind jij het belangrijk dat hierbij stilgestaan wordt? Oftewel, slavernij geleden? Ja, nee of weet ik niet. Op dit moment zegt 59% van de stemmers nee, niet belangrijk. Ja zegt 28% en 14% weet het niet. Hoe zit dat met jou, Kitty Kotti? Wel of niet belangrijk die viering en herdenking in Leiden?

Smith hier op de maandag van Centraal Plus. Tot zover de show van vandaag. Ik ben er morgen weer direct na de ochtendshow met Mark en Rabin. Morgenochtend om 9 uur. En vanmiddag hier de middagshow met Elmar. Hij is bij je tussen 3 en 6. Ik wens je in ieder geval een hele mooie maandag verder. Geniet van het mooie weer en smeer je goed in.

0: the same.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement, een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en Woerden 7 kilometer file door opruimwerkzaamheden. 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht door olie op de weg. En op de A16 Breda richting Rotterdam 5 kilometer langzaam rijden tussen Rotterdam Feyenoord en Rotterdam Prins Alexander.
5: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Op de Willem van der Madeweg in Leiden is vanmorgen een automobilist gewond geraakt nadat hij door onbekende oorzaak een verkeerspaal omverreed. De gewonde automobilist is ook verdacht bij zijn eigen ongeval, dit omdat hij vermoedelijk onder invloed reed. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en de politie is achter de ambulance aangereden omdat het slachtoffer verdachte is. Het voertuig raakte door de aanrijding flink beschadigd en is geborgen door een bergingsbedrijf. Een voorbijganger zag vanmorgen een verlaten auto in het water langs het Klinkenbergenpad in Oegstgeest liggen. De politie werd gewaarschuwd en kwam ter plaatse. De auto lag in het water en van de bestuurder ontbrak ieder spoor. Er was niemand aanwezig in de buurt van de auto. Het bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald en geborgen. En op de Van Hogendorpstraat in Wassenaar stond afgelopen nacht een bouwcontainer met afval in brand. Het betrof puinafval. Omstanders hebben eerst geprobeerd een brand te blussen in afwachting van de brandweer. De brandweer had vervolgens het vuur snel onder controle. De container stond geparkeerd op een parkeerplaats waar ook een auto direct voor stond. Die auto raakte niet beschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag een zomerse dag met veel zon en af en toe een wolkje. Er staat een matige wind vanuit het noordoosten. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 24 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Bodegraven en Woerden 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen en ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwantsen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. Die resulteerden in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson. Hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein 6 kilometer en een kwartier vertraging. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda 5 minuten vertraging bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Op de Willem van der Madeweg in Leiden is vanmorgen een automobilist gewond geraakt nadat hij door onbekende oorzaak een verkeerspaal omverreed. De gewonde automobilist is ook verdacht bij zijn eigen ongeval. Dit omdat hij vermoedelijk onder invloed reed. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en de politie is achter de ambulance aangereden omdat het slachtoffer verdachte is. Het voertuig raakte door de aanrijding flink beschadigd en is geborgen door een bergingsbedrijf. Een voorbijganger zag vanmorgen een verlaten auto in het water langs het Klinkenbergenpad in Oegstgeest liggen. De politie werd gewaarschuwd en kwam ter plaatse. De auto lag in het water en van de bestuurder ontbrak ieder spoor. Er was niemand aanwezig in de buurt van de auto. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald en geborgen. En op de Van Hogendorpstraat in Wassenaar stond afgelopen nacht een bouwcontainer met afval in brand. Het betrof puinafval. Omstanders hebben eerst geprobeerd de brand te blussen in afwachting van de brandweer. De brandweer had vervolgens het vuur snel onder controle. De container stond geparkeerd op een parkeerplaats waar ook een auto direct voor stond. Die auto raakte niet beschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag een zomerse dag met veel zon en af en toe een wolkje. Er staat een matige wind vanuit het noordoosten. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 24 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play.
2: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Zuid 5 minuten vertraging. En op de A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.
5: Meer voor jou. En daar gaan we, de middagshow voor maandag 22 juni met Ed Sheeran. Centraal Plus. Sapphire. Woehoe.

En eigenlijk kan ik daar gewoon aan toevoegen. Mocht je nou een stukje gaan rijden in de auto, dan zou ik wat water meenemen. Nou, voor hetzelfde geval kom je in een lange file terecht of krijg je autopech. En dan is het altijd belangrijk om tijdens die warme dagen wat te hydrateren bij je te hebben. Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. En Ed Sheeran met Sapphire. En die hoorde je bij Centraal Plus. Ja, het is warm. Buiten is het vandaag hier in de regio onder de 30. Maar de komende dagen gaat er zeker verandering in komen. Met aankomende donderdag en vrijdag misschien wel de warmste dagen van het jaar. Temperaturen die verwacht gaan worden tot zo'n 35 graden. Belooft dus echt heet te gaan worden. Ja, in Frankrijk is het nog heter. Daar is het kwik gewoon opgelopen tot ver boven de 40 graden. En daar zou het vandaag nog wel eens de allerwarmste dag ooit kunnen gaan worden. Even na drieën, dat betekent de middagshow van Centraal Plus met heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En dat vind je ook allemaal terug op onze eigen website centraalplus.nl. Guy Sebastian komt eraan na Sabrina Carpenter. Dit is Stairs.

0: Guy Sebastian.
1: Before I go.
0: En Tears van Sabrina Carpenter, die hoorde je bij Centraal Plus. Het is de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. En de bibliotheek Oegstgeest die is op zoek naar kunstenaars die hun werk willen laten zien in de bibliotheek. Eigenlijk een zogenaamde expositie. En het gaat dan om bijvoorbeeld amateurkunstenaars uit de regio die graag hun werk willen laten zien. En elke 3 maanden krijgt een nieuw talent dan de kans om de schilderijen of andere mooie dingen te laten zien in de bibliotheek. Nou, je kan jezelf aanmelden. Dat kan via de link die je vindt op onze eigen website centraalplus.nl. En aanmeldingen van vorig jaar worden automatisch meegenomen in de selectie. Dus heb jij je al aangemeld, dan word je weer meegenomen. En anders, als je denkt, nou, het lijkt mij leuk om zichtbaar te zijn, dan kan

0: Dat dus in de bibliotheek in Oegstgeest en aanmelden, dat doe je via de link op onze eigen website centraalplus.nl. Iedere week hebben wij een plustrack, dat is de belangrijkste plaat, oftewel de dikste tip voor de 30. En deze week is die in handen van Bruno Mars. Zijn nieuwste, dit is On My Soul.
1: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek, hoi op.

0: gaan.
1: Pommelien Thijs uit België en ik moet gaan. En dan vraag ik me eigenlijk meteen af, zou zij gisteravond voor de buis hebben gezeten, gekeken, de WK-wedstrijd België tegen Iran? Ja, de wedstrijd eindigde in 0-0 met een absolute hoofdrol voor de keeper van Iran. Die heeft echt als een beest staan keepen en al die ballen uit het goal weten te houden. Ja, voor België, bijnaam de Rode Duivels, is het gewoon de tweede keer dat zij gelijkspel hebben. 1-1. Eerste wedstrijd 0-0, tweede wedstrijd. En dat betekent dus dat ze de derde wedstrijd toch eigenlijk wel moeten gaan winnen. En over dat voetbal gesproken, afgelopen zaterdagavond toch wel even een mooi feestje. Nederlands elftal, Oranje, die met 5-1 van Zweden wist te winnen. Eigenlijk ontstond er daarna een soort van volksfeest. Veel toeterende auto's, heel veel vuurwerk en vooral heel veel Oranje gezellige mensen. En de volgende wedstrijd voor Oranje, ja, in principe zijn we dus al geplaatst voor de volgende ronde. Dat is wel lekker. Die is dan donderdag op vrijdagnacht om 1 uur tegen Tunesië. Ik denk dat ik daarvoor gewoon even ga slapen en dat ik mijn wekker om 10:50 ga zetten. Want ja, die wedstrijd die kunnen we natuurlijk niet gaan missen. Dat zou zonde zijn. Het is de middagshow met Mark Ronson en Miley Cyrus na Zurb en Rita Ora. Dit is If It's Not Love.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus en Nothing Breaks Like a Heart. En daarvoor de nieuwste van Zurb. Die zou je kunnen kennen van Mwaki, zomerhit van 2 jaar geleden. Samen met de vocalen van Rita Ora hoorde je If It's Not Love bij Centraal Plus. Met binnen nu en een paar minuten de tv-update. Ook Lucas en Steve ga ik voor je draaien. En een X-Plus-track van Ruben Hillen, 20 Seconds. Na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Rudo Slappendel. Bij controle van een bedrijfsunit in Leiden-Zuidwest zijn eind vorige week verboden middelen en goederen in beslag genomen. Burgemeester Heiko Hoop heeft het pand gesloten. Controle werd uitgevoerd door de gemeente Leiden, de Omgevingsdienst West-Holland en de politie. Inwoners die iets verdacht zien of een gevoel hebben dat er iets niet klopt, kunnen in spoedgevallen bellen met 112. In alle andere gevallen kan de politie ingeschakeld worden, telefonisch of via meldmisdaadanoniem.nl. Een groep inwoners van Leidschendam-Voorburg heeft zaterdag een pro-demonstratie gehouden voor de komst van asielzoekers naar de gemeente. De gemeente wil vluchtelingen opvangen in een pand aan de Van Ruisdouwlaan en dat levert veel weerstand op en wekelijkse antidemonstraties. De tegenbeweging wil juist laten zien dat de statushouders welkom zijn in Leidschendam-Voorburg. Ze liepen met borden waar onder andere de tekst op stonden als iedereen welkom en samenleven. Buurtbewoners ontplooien initiatieven om de statushouders te verwelkomen. De opkomst was groot. En zanger Rutger van Barneveld treedt komende zondag op tijdens Unity NL on Tour op het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Van Barneveld heeft op dit moment een grote hit te pakken met zijn nieuwe single Zwoele Zomernachten. Voordat het nummer viral gaat op TikTok is het deze week binnengekomen in de Nederlandse Tipparade, het voorportaal van de top 40. Tijdens de tour van radiozender Unity NL treden onder andere ook Danny Vroger, Stef Ekkel en Jari Hellegers op. In totaal komen er meer dan 20 artiesten. Unity NL on Tour start komende zondagmiddag om 3:30 op het Dorpsfeest in Zoeterwoude bij Sportpark Haasbroek. De toegang is gratis. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht koelt de temperatuur af naar 17 graden bij een zwakke wind vanuit het oosten tot noordoosten. Morgen overdag veel zon, af en toe een wolkje en een matige wind uit het oosten tot noordoosten. En in de regio Leiden en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 28 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid 5 minuten vertraging door een ongeluk. En de A20 naar Gouda bij Moordrecht doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Lucas en Steve, Where Have You Gone? En Ruben Hillen met 20 Seconds.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Maandag, het is 22 juni en vanavond vanaf 6 uur nieuwsreportages uit de regio Leiden en Wassenaar. En onder andere gaan we het hebben over een hele bijzondere zonsondergang. En we gaan het hebben over de avondvierdaagse. Afgelopen week werd deze gelopen in Leiderdorp en vrijdag was de laatste eigenlijk een beetje de slotavond. Echt die snikhete dag, waarop het leek alsof er een soort van föhn de hele dag aan het waaien was in de regio. En de dag die uiteindelijk werd afgesloten met regen en onweer. Ja, was dus ook de laatste dag van de avondvierdaagse. En wij waren erbij en alles daarover kan je vanavond zien op tv bij Centraal Plus. Ziggo kanaal 40 en 45 en bij KPN Telfort, X's voor Al en Tele 2 kanaal 1412. Tupac komt eraan naar de nieuwste Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: never change.
1: Blijft een legendarisch liedje uit de jaren 90. Tupac, Changes en Hit the Wall. Dat is de nieuwste van Gracie Abrams. En die hoorde je bij Centraal Plus. Met nu een liedje die eigenlijk gewoon op en top past bij de zomer. Ja, die zomer is gisteren officieel begonnen. Gisteren de langste dag van het jaar. Betekent dus ook de kick-off van de zomer. En die zomer die is echt in alle hevigheid losgebarsten. En deze, ja, dit is er zo eentje waardoor je gewoon nog meer zin krijgt om een lekkere plons te nemen. Zack Noël, samen met Jean-Paul. Dit is Trumpets.

ik bedenk me trouwens, gisteren dus de langste dag van het jaar. Dat betekent vanaf vandaag dat dan de dagen weer heel langzaam korter gaan worden. Maar dat we dus eigenlijk gewoon over dat hoogtepunt heen zijn. En dat we eigenlijk alweer langzaam richting de herfst en winter gaan. Maar goed, daar moeten we nog maar even niet aan denken. Jisoo en Zayn, Eyes Closed en Trumpets van Zack Noel en Jean-Paul, die hoorde je bij Centraal Plus. Het is de middagshow die in volle gang is. Belooft trouwens een leuke week te gaan worden met heel veel activiteiten. Komende zaterdag de Poldercross in Oegstgeest en vanaf donderdag het Dorpsfeest in Zoeterwoude. En ook vanaf donderdag de Leidse Lakenfeesten met onder andere de Peurbakkentocht vrijdag en de Dragon Boat Race op zaterdag. En heel veel van al die activiteiten ga je ook terugzien via onze nieuwsapp en de website centraalplus.nl. Clean Bandit en Jess Glynn. Een paar jaar geleden hadden ze een grote hit en die hoor je nu. Dit is Rather Be.

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hennigers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het outbreak management team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam loopt het vast door een ongeluk. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid heb je een kwartier vertraging. De A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel staat het stil over 3 kilometer. Dan wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Meer voor jou. 4 uur geweest, de middagshow van Centraal Plus.

deze man is gewoon niet weg te denken uit de 30. En ook deze homewrecker die staat inmiddels alweer wekenlang genoteerd in de top 10. Samber, die hoorde je bij Centraal Plus. Maandag 22 juni, laatste uurtje van de werkdag, is officieel aangebroken. Het is de middagshow die in volle gang is. En de gemeente Leiden die is de komende tijd behoorlijk alert op illegaal sekswerk in studentenwoningen en bij toeristenverblijven. Complete artikel vind je op onze eigen website centraalplus.nl. En sowieso, het valt mij op, sinds dat de nieuwe burgemeester daar zit, heeft hij al de nodige woningen en ook bedrijfspanden gesloten. Gebeurde onder andere afgelopen vrijdag ook nog. En ze zijn dus extra alert. Meer daarover, centraalplus.nl. Gaan we het zo meteen hebben over de avondvierdaagse in Leiderdorp. Afgelopen vrijdag, de laatste dag, eigenlijk dag 4. Met natuurlijk die warme temperaturen. En hoe die verlopen is, daar ga je straks alles over horen. Ook Damiano David met Tyla en Nile Rodgers komt eraan. Talk to me. En dit is toch wel een soort van sentiment voor een heleboel mensen. Het komt alweer uit 1983. Maar heel eerlijk, bij het horen van deze klanken krijg je toch gewoon zin in de zomervakantie. Ik heb het over Ryan Paris. Laat

0: to Me van Damiano David, Tyla en Nile Rodgers. En Ryan Parrish, even terug naar de jaren 80. Eigenlijk een beetje... Ja, ik vind dat wel grappig. Ik was trouwens een paar weken geleden in Spanje. En daar heb je dus echt nog van die hotels, van die resorts waaraan je kan zien. Die zijn een beetje blijven hangen in dus de jaren 80. En daar doen we dat liedje van Ryan Parrish met La Dolce Vita dan ook wel weer een beetje aan denken. Aan de andere kant, La Dolce Vita, dat is dan weer Italiaans in plaats van Spaans. Afgelopen week was de avondvierdaagse in Leiderdorp. Afgelopen vrijdag de laatste avond van de vier. Het was vrijdag ook heel erg warm. Er hing onweer in de lucht en de temperatuur, ja, die was gewoon echt opgelopen tot ver boven de 30 graden. Mijn collega Brigitte die is er naartoe gegaan en zij vroeg zich af, hoe was het eigenlijk en ben je blij dat het achter de rug is?
1: Het zit er weer op, ja. Ook alweer fijn.
2: Hoe waren de afgelopen vier dagen?
1: Ja, prima. Fantastisch. En ook zeker de laatste dag maakten we een klein beetje zorgen wat betreft het onweer. Maar het mocht zo zijn. We zijn bijna klaar en het onweer begint een beetje te rommelen. Dus beter kan eigenlijk niet.
3: Vanwege de hoge temperaturen moest de organisatie een paar maatregelen nemen.
1: Ja, nou ja, goed, mensen goed gewaarschuwd. We hadden hier nu buiten op het terrein een mooie watersproeier staan waar dankbaar gebruik van gemaakt werd. En de mensen op geattendeerd, hè, vooral vandaag natuurlijk. Dus insmeren, hij kent het, hè, petje op, zonnebril insmeren, genoeg water mee. En ja, dat is als je daar mee kan doen natuurlijk, meer kan je niet. Dat is ook een beetje de verantwoordelijkheid van iedereen en zeker van de ouders van de kinderen.
3: De deelnemers zelf wisten ook hun hoofd koel te houden.
4: We hebben hier een plantenspuiter en we gooien ook de hele tijd water over ons heen.
5: Veel water?
4: Ja, en gewoon nat maken.
5: En met een ventilator.
4: We doen soms dan hebben we zo een water en dan doen we die in de vriezer. En dan is het heel lekker koud en dan gaat het ijsblok helemaal smelten en dat is heel lekker. En dan hebben we ook allemaal sprays en waterpistolen.
3: In vier avonden tijd maak je een hoop mee.
5: Ja, belletje lellen bij flats en zo. En ook dat je zo bij 10 huizen achter elkaar zo gaat belletje lellen. En dan zie je zo mensen naar buiten komen.
6: Ik had dus jeuk aan mijn voet. En ik dacht even, ik deed even mijn schoen uit op een brug. En toen viel die in het water.
2: Wel teruggekregen?
6: Ja, mijn moeder is in het water gegaan om te redden.
2: Wat hebben jullie allemaal meegemaakt de afgelopen vier avonden?
4: Nou, allemaal watergevechten. Allemaal jongens met waterpistolen. En gewoon, ja, dat is allemaal heel leuk.
7: Lekker gezwommen van de brug af. En dat is wel gezellig natuurlijk.

Taylor Swift, Opa Light en Calvin Harris met Jazzy. Het is een X-Plus track die heet Satisfy. En die hoorde je bij Centraal Plus, de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Ik hoop dat het bij jou op kantoor een beetje uit te houden is. En mocht je nou een buitenberoep hebben, weet je wel, stratenmaker of iets, of gewoon de hele dag dat je in het zonnetje staat, ja, dan kan ik mij helemaal voorstellen dat je heel blij bent dat het over iets meer dan een kleine 30 minuten gewoon einde werkdag is. Dat is altijd fijn. Ik heb een plaatje opgezocht. Ja, die past ook eigenlijk prima bij het weer. Past prima bij temperaturen van boven de 30 graden. En staat op naam van DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna en Cardi B. Ik zou zeggen, zet de radio een tikkie harder. Dit is Taki.

0: gisteren vaderdag en dan zag je op de socials ook een heleboel BN'ers met kinderen. Helemaal blij. En ook Suzanne Freek. Freek natuurlijk met Sef samen. Deze is voor mij en je kon in ieder geval duidelijk zien dat hij daarvan heeft genoten. Daarvoor Taki Taki van DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna en Cardi B. En zo dadelijk, dan ga ik je even wat laten horen. Het is namelijk zo dat Mathieu Paardenkoper, hij is van de organisatie van het dorpsfeest dat komende donderdag gaat starten, druk bezig is met de opbouw en daarnaast maakt hij ook nog tijd om af en toe te vloggen. En wat hij daarin te melden heeft, dat laat ik je straks horen. Ook, toch maar een beetje in het thema van deze week. De zomer, de Benga Boys en We're Going to Ibiza gaat er aankomen. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Rudo.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Rudo Slappendel. Bij een controle van een bedrijfsunit in Leiden-Zuidwest zijn eind vorige week verboden middelen en goederen in beslag genomen. Burgemeester Heiko Hoop heeft het pand gesloten. De controle werd uitgevoerd door de gemeente Leiden, de Omgevingsdienst West-Holland en de politie. Inwoners die iets verdacht zien of een gevoel hebben dat er iets niet klopt, kunnen in spoedgevallen bellen met 112. In alle andere gevallen kan de politie ingeschakeld worden, telefonisch of via meldmisdaadanoniem.nl. Een groep inwoners van Leidschendam-Voorburg heeft zaterdag een pro-demonstratie gehouden voor de komst van asielzoekers naar de gemeente. De gemeente wil vluchtelingen opvangen in een pand aan de Van Ruisdouwlaan en dat levert veel weerstand op en wekelijkse antidemonstraties. De tegenbeweging wil juist laten zien dat de statushouders welkom zijn in Leidschendam-Voorburg. Ze liepen met borden waar onder andere de tekst op stonden als iedereen welkom en samenleven. Buurtbewoners ontplooien initiatieven om de statushouders te verwelkomen. De opkomst was groot. En zanger Rutger van Barneveld treedt komende zondag op tijdens Unity NL on tour op het dorpsfeest in Zoeterwoude. Van Barneveld heeft op dit moment een grote hit te pakken met zijn nieuwe single Zwoele Zomernachten. Voordat het nummer viral gaat op TikTok is het deze week binnengekomen in de Nederlandse Tipperade, het voorportaal van de top 40. Tijdens de tour van radiozender Unity NL treden onder andere ook Danny Vroger, Stef Ekkel en Jari Hellegers op. In totaal komen er meer dan 20 artiesten. Unity NL on tour start komende zondagmiddag om 3:30 op het dorpsfeest in Zoeterwoude bij Sportpark Haasbroek. De toegang is gratis. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht koelt de temperatuur af naar 17 graden bij een zwakke wind vanuit het oosten tot noordoosten. Morgen overdag veel zon, af en toe een wolkje en een matige wind uit het oosten tot noordoosten. En in de regio Leiden en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 28 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nu 90 kilometer file. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. De A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en Zoeterwoude-Dorp heb je een kwartier vertraging. Dan de A4 naar Rotterdam tussen Knopend Hoogvliet en Den Haag-Zuid 10 minuten extra. Komt er een ongeluk. A16 Rotterdam-Breda, die is even dicht geweest bij de Drecht-tunnel vanwege een te hoge vrachtwagen. Die is inmiddels uit de rij gehaald, maar tussen het Terbrechtseplein en Dordrecht rijdt het nog wel langzaam. En dat kost je 3 kwartier extra. Dan de A20 naar Gouda, tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht ben je 10 minuten lang onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.
5: Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Ibiza.
1: Ja, het is het eiland waar je als je in een club staat op Ibiza gemiddeld zo'n 15 euro voor gewoon een heel simpel flesje bier betaalt. Maar goed, wel het eiland waar je kan genieten, waar er veel zonneschijn is en waar je dus ook gewoon heerlijke tapas kan eten. Het eiland Ibiza, onderdeel van Spanje, de Benga Boys en We're Going to Ibiza, die hoorde je bij Centraal Plus. Op dit moment zijn ze druk bezig met het opbouwen van het dorpsfeest in Zoeterwoude. Vanaf donderdag gaat het daar beginnen, duurt tot en met aankomende zondag. En Mathieu Paardenkoper zit in de organisatie. Hij is naast dat opbouwen ook nog aan het vloggen. Luister mee.
2: Het is zondagavond, 21 juni. Sportpark Haasbroek. En waar we nu naar kijken, dat is de platenbaan waar morgen alle vrachtwagens, onder andere de tent komen brengen en waar de materialen aangevoerd worden. Dit is het trainingsveld. Daar houden we elk jaar houden we daar het dorpsfeest. Stefan is samen met Marco en Arjan bezig om een deel van de stalen rijplaten te leggen. Stefan zit op de heftruck. En hier hebben we, zeg eens gedag. Hoi Marco, hoi Arjan. Hier hebben we de kunststofplaten die we dinsdag en woensdag neer gaan leggen. Om iedereen gewoon lekker makkelijk het terrein op te laten komen. En hier zien we de kunststofrijplaten waar morgen de tentenbouwers met de heftruck overheen zullen rijden. Die hebben we neergelegd om het terrein te beschermen. Nou, daar verderop zien jullie ook wel die zwarte stapels die er staan. Dat zijn ook allemaal kunststofplaatjes. Ja, het is nu nog leeg. Morgenochtend komen ze de tent brengen. En dan gaan ze bouwen. En dan gaan we los. Dus volgende update waarschijnlijk morgen.

afgelopen liedjes hebben wat gemeen met elkaar. Ze staan namelijk beide genoteerd in de 30, de hitlijst van Centraal Plus. Bibi Rexha en Faithless, New Religion en Sam Fender met Olivia Dean en Rain Me In. En aankomende zaterdag dan hoor je een nieuwe 30, de hitlijst van Centraal Plus met Erwin Prins tussen 5 en 7. Stay If You Wanna Dance, Miles Smith, die ga je horen na Houdini, Dua Lipa.

Afgelopen vrijdag is zijn gloednieuwe album uitgekomen. Het album van Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Die hoorde je bij Centraal Plus, waar het inmiddels bijna 5 uur geworden is. En even na 5, einde van de werkdag en de nieuwsupdate. Ga ik je even bijpraten over het nieuws van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. En over nieuws gesproken, de nieuwe wethouders van de gemeente Oegstgeest die zijn vandaag officieel bekendgemaakt. Aankomende vrijdag dan gaan ze officieel gepresenteerd worden. En de namen, die kan ik je alvast wel melden. Dat is Alfred Bus. En nee, dat is geen familie van mij. Ook Melanie van Driel gaat wethouder worden. En Jan Nieuwenhuis. Hij gaat na 4 jaar afwezigheid terugkeren als wethouder namens het CDA. Alfred Bus doet dat trouwens namens D66 en Melanie van Driel namens Pro. En het complete artikel dat vind je op onze website centraalplus.nl. Is dit Fleming automatisch?

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn twee kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. Bij de auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakte ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. En in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag, zaterdag in Den Haag, extra water en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je veel vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp doe je er 20 minuten langer over. Andere kant op, tussen knooppunt Hoogvliet en Rijswijk, 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A16 van Rotterdam naar Breda voor knooppunt Ridderkerk. Daarna is het aansluiten tot aan Dordrecht over 9 kilometer en dat kost je 35 minuten extra. Op de A20 richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar. Meer
3: voor jou. Shakira, Burna Boy, Dai Dai, naar David Guetta en Sam Martin. Dit is Dangerous.

0: De WK teamsong Dai Dai. En aan het begin van iedere wedstrijd hoor je dit liedje ook door die gigantisch grote stadion schallen. Shakira en Burna Boy, ook een X-Plus track. En die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Met daarvoor nog David Guetta en Sam Martin, Dangerous.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: En weer genieten van het zonnetje buiten.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, en hier in de studio van Centraal Plus staat de airco te loeien. Het is buiten warm en de komende dagen gaat het alleen nog maar warmer worden. Met de komende donderdag en vrijdag temperaturen oplopend tot misschien wel 35 graden. En in het zuiden, ja schrik niet, kan het dus gewoon 40 graden worden. Echte extreem. Trouwens vandaag in Frankrijk ook temperaturen van boven de 40 graden. Dus ja, eventjes het allerbelangrijkste. Goed naar elkaar om blijven kijken. Genoeg water drinken en niet al te veel in de zon zitten. Eigenlijk als dit zo door zou gaan, zouden we in Nederland gewoon moeten kijken of we volgend jaar een soort siesta kunnen krijgen in de middag. Weet je wel, in Italië, Frankrijk, Spanje, Griekenland is het heel gebruikelijk dat winkels daar bijvoorbeeld, zeker de wat kleinere boetiekjes, dichtgaan tussen 1 uur 's middags en 4 uur, zodat men op het heetst van de dag niet aan het werk is. Nou, op zich denk ik dat dat best wel goed zou kunnen zijn om in Nederland wellicht, als het echt warmer en warmer blijft worden, om dat ook gewoon in te gaan voeren. Maar goed, of het er ooit van gaat komen, dat is de grote vraag. Ik heb zometeen de nieuwsupdate voor je klaarstaan. En ook uit Italië, Tiziano Ferro, na Handsome Poets, Sky.

0: Wat het jaar waarin dit liedje een grote hit was. Tiziano Ferro en Perdono bij Centraal Plus.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Met het nieuws uit Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar beginnen we even met het NK Kamelenrace. Dat gaat namelijk terugkeren. Afgelopen jaar voor de eerste keer echt een mega groot succes. En dat gaat weer plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. En heb je zoiets van, nou, het lijkt me wel leuk om die uitdaging aan te gaan. Je kan je officieel weer gaan inschrijven. En vanmorgen was van de organisatie Nikos van Aalst in de studio. En dat gesprek dat vind je dan weer op onze eigen website centraalplus.nl. Bibliotheek Oegstgeest die zoekt kunstenaars. Lijkt jij het leuk om te exposeren, dan kan jij jezelf aan gaan melden. En gisteren de 5e editie A Midsummer Night bij je Oud-Poolgeest. Druk bezocht en vooral een hele mooie editie met heel veel zonneschijn. En dan zie je zo de zon tussen de bomen verdwijnen. Nou, daarnaast ook nog wat 112 nieuws. Onder andere gewonde automobilist bij verdachte bij eigen ongeval. Ja, dat is een beetje apart eigenlijk. Diegene die zou geen rijbewijs hebben. Nou, hoe dat verhaal in elkaar steekt, check dat ook even op onze eigen website centraalplus.nl. En er is ook nog in Oegstgeest een verlaten auto aangetroffen op een bijzondere plek, namelijk in het water.

Ja, het is wel een lekkere bootcamp-plaat. Even wat energie verbranden. En met dat weer gaat dat best wel snel. Thomas Gray en Rumors, die hoor je bij Centraal Plus. Met nu de nieuwste Bente, die hoor je in 3.

0: onderweg naar huis met de muziek van Centraal Plus en het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. The Weeknd, Rocking en 3-2-1 van Bente. En dat is dan weer haar nieuwste. Gaan wij het zo meteen hebben over een bijzondere activiteit dit weekend, namelijk de wielerronde van Zoeterwoude. Ook Eva Max komt eraan, So Am I en Risk It All van Bruno Mars. Na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Rudo Slappendel. Bij een controle van een bedrijfsunit in Leiden-Zuidwest zijn eind vorige week verboden middelen en goederen in beslag genomen. Burgemeester Heiko Hoop heeft het pand gesloten. De controle werd uitgevoerd door de gemeente Leiden, de Omgevingsdienst West-Holland en de politie. Inwoners die iets verdacht zien of een gevoel hebben dat er iets niet klopt, kunnen in spoedgevallen bellen met 112. In alle andere gevallen kan de politie ingeschakeld worden, telefonisch of via meldmisdaadanoniem.nl. Een groep inwoners van Leidschendam-Voorburg heeft zaterdag een pro-demonstratie gehouden voor de komst van asielzoekers naar de gemeente. De gemeente wil vluchtelingen opvangen in een pand aan de Van Ruisdouwlaan en dat levert veel weerstand op en wekelijkse antidemonstraties. De tegenbeweging wil juist laten zien dat de statushouders welkom zijn in Leidschendam-Voorburg. Ze liepen met borden waar onder andere de tekst op stonden als iedereen welkom en samenleven. Buurtbewoners ontplooien initiatieven om de statushouders te verwelkomen. De opkomst was groot. En zanger Rutger van Barneveld treedt komende zondag op tijdens Unity NL on Tour op het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Van Barneveld heeft op dit moment een grote hit te pakken met zijn nieuwe single Zwoele Zomernachten. Voordat het nummer viral gaat op TikTok is het deze week binnengekomen in de Nederlandse Tipparade, het voorportaal van de top 40. Tijdens de tour van radiozender Unity NL treden onder andere ook Danny Vroger, Stef Eckel en Jari Hellegers op. In totaal komen er meer dan 20 artiesten. Unity NL on Tour start komende zondagmiddag om 3:30 op het Dorpsfeest in Zoeterwoude bij Sportpark Haasbroek. De toegang is gratis. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht koelt de temperatuur af naar 17 graden bij een zwakke wind vanuit het oosten tot noordoosten. Morgen overdag veel zon, af en toe een wolkje en een matige wind uit het oosten tot noordoosten. En in de regio Leiden en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 28 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is iets drukker dan gemiddeld op maandag. In onze regio heb je op deze wegen nu de meeste vertraging. De A4 naar Amsterdam tussen Rijswijk en Zoeterwoude, 25 minuten extra. De A4, maar dan richting Den Haag vanuit Amsterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein een 30 minuten vertraging. Zat 14 kilometer door een vrachtwagen met pech. Een rijstrook is dicht. A16 naar Breda tussen Rotterdam en Dordrecht een 15 minuten vertraging. A20 naar Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht. Doe je er 20 minuten langer over. En de A44 richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Eva Max en So Am I en Risk It All van Bruno Mars. Dit weekend heeft de jaarlijkse wielerronde weer plaatsgevonden. En dat gebeurde in Zoeterwoude. Ik heb de beelden gezien. En die beelden kan jij vanavond ook gaan zien op tv vanaf 6 uur. Via Ziggo kanaal 40 en 45. En bij KPN, Telfort, X is voor Al en Tele 2 kanaal 1412. Wij waren erbij en zo klonk het.
1: Vandaag is de jaarlijkse wielerdag in Zoeterwoude. En dat is eigenlijk een vol programma. Met 's morgens twee KNVU-wedstrijden. Die hebben we dus al gehad. En nu is de burgerronde bezig. Waar alleen zeg maar niet licentiehoudende renners uit de regio in mee mogen doen. En we hadden net ook een ludieke brommer-oldtimer-ronde. Dat heb je net gezien. We sluiten straks nog af met een estafette, 750 meter estafette, wat een kwinkslag is naar het 750-jarig bestaan van gemeente Zoeterwoude.
2: Ben je tevreden over het aantal aanmeldingen per ronde?
1: Het kan altijd beter, eerlijk gezegd. Zeker bij de KNVU-wedstrijden vind ik het persoonlijk wel. Ik had eigenlijk 60 renners aan de start willen hebben in plaats van 30. Wielrennerij staat een beetje onder druk. Minder wedstrijden, minder renners. Dus daar hopen we volgend jaar wel meer renners ook te bereiken en te krijgen.
2: We hebben terug naar die estafette. Hoe gaat die eruit zien?
1: Ja, het is een beetje een ludiek een spektakel moet het worden. Ik weet bijvoorbeeld dat de burgemeester en de drie nieuwe wethouders meedoen. Verkleed in Romeinse kleding. En ja, mensen gebruiken een driewieler. Of eigenlijk alles wat alles wat wielen heeft mag meedoen, zeg maar.
2: Hoe is de sfeer hier zo vandaag?
1: Ja, ik vind het heel erg gezellig en gemoedelijk. Veel mensen, net ook bij de dikke bandenraces, waar heel veel kindertjes waren. En dus heel veel ouders en opa's en oma's. En het is gewoon een hele fijne dag. Het weer zit heel erg mee. Dus perfect.

Jason Derulo met Nuka en Tampa Beat, Love Not War. En daarvoor nog Topic met Becky G en Sorry Papi. Aankomend weekend dan is het tijd voor de allereerste Unity NL On Tour van deze zomer. En Unity NL On Tour die trapt deze zomer af in Zoeterwoude tijdens het dorpsfeest komende zondag. En dat belooft een mooi, vooral gezellig en ik denk ook een warm feestje te gaan worden, met 25 artiesten op het podium. En dan moet je onder andere denken aan Stef Ekkel, hij is erbij. Ook Danny Vroger komt optreden. We hebben Jesse Fields, we hebben Jari Hellegers, maar daarnaast ook nog heel en heel veel meer. Toegang is helemaal gratis. En dat feestje dat gaat plaatsvinden op het terrein van SJZ. Dat is de voetbalvereniging in Zoeterwoude Dorp. En om 16:30 dan gaan we beginnen. En we gaan door tot 22:00. En onder andere deze man die is er ook bij. En dat is wel heel erg leuk. Rutger van Barneveld. Nou, die is wel vaker van de partij bij Unity NL On Tour. Nou, Rutger, die is momenteel eigenlijk gewoon een beetje verbaasd over hetgeen wat hem allemaal overkomt. Hij is namelijk een hele grote hit aan het scoren. Liedje gaat viral online en wordt ook heel veel aangevraagd. Wordt heel veel meegezongen. En ik denk, ja, weet je, als voorproefje voor aankomende zondag, dan ga ik hem toch ook gewoon eventjes draaien op de radio bij Centraal Plus. Rutger van Barneveld, zijn zomerknaller. Dit is Zwoele Zomernachten.

Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Einde van de middagshow voor deze maandag de 22e. Ja, en die Rutger die kan je dus komende zondag de 28e gratis gaan bewonderen bij Unity NL On Tour. De afsluiting van het dorpsfeest in Zoeterwoude op het terrein van SJZ. Hey, morgen dan ben ik er weer vanaf 3 uur. Een nieuwe middagshow. En zo meteen na 6 uur non-stop de beste muziek op de radio. Afgewisseld met het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Ik wens je een mooie maandagavond. Alvast eet smakelijk. En dit is de Fate of Ophelia. Je hoort Taylor Swift.

0: Centraal Plus.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Hofenkamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Meteo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp 20 minuten vertraging. Dan de A4 de andere kant op, dus richting Den Haag tussen Hoogmade en het knooppunt Prins Klausplein. 14 kilometer en een half uur extra reistijd. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht. A20 naar Gouda, tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht, doe je er een kwartier langer over. En op de A44 naar Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar, is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Rudo Slappendel. Bij controle van een bedrijfsunit in Leiden-Zuidwest zijn eind vorige week verboden middelen en goederen in beslag genomen. Burgemeester Heiko Hoop heeft het pand gesloten. Controle werd uitgevoerd door de gemeente Leiden, de Omgevingsdienst West-Holland en de politie. Inwoners die iets verdacht zien of een gevoel hebben dat er iets niet klopt, kunnen in spoedgevallen bellen met 112. In alle andere gevallen kan de politie ingeschakeld worden, telefonisch of via meldmisdaadanoniem.nl. Een groep inwoners van Leidschendam-Voorburg heeft zaterdag een pro-demonstratie gehouden voor de komst van asielzoekers naar de gemeente. De gemeente wil vluchtelingen opvangen in een pand aan de Van Ruisdouwlaan en dat levert veel weerstand op en wekelijkse antidemonstraties. De tegenbeweging wil juist laten zien dat de statushouders welkom zijn in Leidschendam-Voorburg. Ze liepen met borden waar onder andere de tekst op stonden als iedereen welkom en samenleven. Buurtbewoners ontplooien initiatieven om de statushouders te verwelkomen. De opkomst was groot. En zanger Rutger van Barneveld treedt komende zondag op tijdens Unity NL on Tour op het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Van Barneveld heeft op dit moment een grote hit te pakken met zijn nieuwe single Zwoele Zomernachten. Voordat het nummer viral gaat op TikTok is het deze week binnengekomen in de Nederlandse Tipparade, het voorportaal van de top 40. Tijdens de tour van radiozender Unity NL treden onder andere ook Danny Vroger, Stef Ekkel en Jari Hellegers op. In totaal komen er meer dan 20 artiesten. Unity NL on Tour start komende zondagmiddag om 3:30 op het Dorpsfeest in Zoeterwoude bij Sportpark Haasbroek. De toegang is gratis. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht koelt de temperatuur af naar 17 graden bij een zwakke wind vanuit het oosten tot noordoosten. Morgen overdag veel zon, af en toe een wolkje en een matige wind uit het oosten tot noordoosten. En in de regio Leiden en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 28 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment ligt alweer achter ons, ook in onze regio. Maar op de A4 richting Amsterdam moet je nog wel rekening houden met ruim een 30 minuten vertraging tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet. Door ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. Diezelfde A4, maar dan de andere kant op, dus richting Rotterdam. Voor het knooppunt Prins Klausplein 11 kilometer vanaf Zoeterwoude en 20 minuten extra. Door een vrachtwagen met pech is 1 rijstrook afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu meer muziek voor jou.

0: zon.
1: Jullie on Tour komt naar het dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
2: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
4: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou die topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken. Want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
2: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Ippenburg en knooppunt Hoflied nog 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Andere kant op, voor het knooppunt Prins Klausplein, doe je er 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Professor Lem.
6: Welkom bij weer 2 uur lang overdachte onzin.
7: Oh nee, hè.
6: We hebben een heerlijke avondzon voor jou in petto. Wat lekkere muziek, maar ook wat serieuze wetenschappelijke informatie.

0: lekker, lekker, lekker op zo'n zomerse avond. Jonas Blue en Malev. Onvergetelijke nummer Edge of Desire.
1: Professor Lem.
0: Ja, daar zijn we dan weer met 2 uur muziek en een vleugje wetenschap tussendoor. In het kader van weten op schappelijk niveau gaan wij ons vandaag verdiepen in slijmzwammen. Dat klinkt een beetje smerig, maar dat is het misschien ook wel. En ook gaan we ons verdiepen in dating sites. In het kader van oud nieuws uit de regio staat een bericht centraal over radioramp en oude luisteraars, die zullen dan misschien wel begrijpen waar dit over gaat. We hebben weer 2 oude nummers in een nieuw jasje in het kader van Back to the Future. En vandaag het spannende antwoord op de radioloog. Wat is er nu weer op de radio gelogen?
2: Einde van deze informatie.

0: professor Lem presenteert Weten op schappelijk niveau.
1: Meer voor jou. Centaurus.
2: Slijmzwammen, ofwel mycetozoa, zijn fascinerende eencellige organismen die qua uiterlijk op schimmels lijken. Hoewel ze sporen maken om zich voor te planten, behoren ze echter niet tot het rijk der schimmels. Ze kunnen bewegen als dieren, maar hebben geen spieren of zenuwstelsel.
3: Ojo, zegt het dan meteen.
2: Ondanks het ontbreken van hersenen of een zenuwstelsel, zijn slijmzwammen in staat tot verrassend geavanceerde beslissingen. Ze kunnen navigeren door doolhoven, vinden voedsel en onthouden zelfs waar ze het de vorige keer hebben gevonden. Hoe ze dit allemaal voor elkaar krijgen, zonder hersenen of zenuwstelsel, is nog steeds een raadsel, maar er zijn nu enkele tipjes van de sluier opgelicht. Want nieuw onderzoek laat zien dat de bestudeerde soort slijmzwammen, de zogenaamde Physarum polycephalum, ofwel meer koppig, interne stromingen gebruikt van vloeistof om te bepalen welke richting het opgaat. Tijdens het verkennen van een aangebracht doolhof reorganiseren deze stromingen zich geleidelijk totdat ze zijn uitgelijnd met de langste as van de omgeving. Daar kunnen ze de meeste druk opbouwen en het meeste materiaal verplaatsen, waardoor ontsnappen het efficiëntste wordt. De onderzoekers concluderen dat de slijmzwam verschillende interne stromingspatronen uitprobeert en vanzelf uitkomt bij de mechanisch meest efficiënte oplossing. Wat eruit ziet als intelligent beslissingsgedrag blijkt dus voort te komen uit natuurkundige processen zonder centrale aansturing of bewustzijn. Dat roept dan natuurlijk ook de vraag op: wat is leven eigenlijk? Wat is bewustzijn? De studie toont dus aan dat complexe beslissingen ook kunnen ontstaan in gedecentraliseerde biologische systemen zonder hersen- of zenuwstelsel. Wat dan ook weer nieuwe inzichten kan geven in hoe levende systemen informatie verwerken en zich aanpassen aan hun omgeving.
0: Deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: Kensington met het nummer Stay. Maar laat die radio gewoon staan op Centraal Plus. Wat een ongelooflijk mooie muziek hier op de 105.7. In de app en op internet en DLB Plus.
1: Halleluja! Alright, let's rock and roll!
2: Zeg, ik zou zeggen, succes met lawaai maken verder.
1: Even. Lawaai maken? Wil jij met een beetje meer eerbied over onze muziek praten?
0: Ja, uiteraard. Het moet wel gerespecteerd worden. Blijf gewoon luisteren. Hier is Bolin Solar State.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Rudo Slappendel. Bij een controle van een bedrijfsunit in Leiden-Zuidwest zijn eind vorige week verboden middelen en goederen in beslag genomen. Burgemeester Heiko Hoop heeft het pand gesloten. Controle werd uitgevoerd door de gemeente Leiden, de Omgevingsdienst West-Holland en de politie. Inwoners die iets verdacht zien of een gevoel hebben dat er iets niet klopt, kunnen in spoedgevallen bellen met 112. In alle andere gevallen kan de politie ingeschakeld worden, telefonisch of via meldmisdaadanoniem.nl. Een groep inwoners van Leidschendam-Voorburg heeft zaterdag een pro-demonstratie gehouden voor de komst van asielzoekers naar de gemeente. De gemeente wil vluchtelingen opvangen in een pand aan de Van Ruisdouwlaan en dat levert veel weerstand op en wekelijkse antidemonstraties. De tegenbeweging wil juist laten zien dat de statushouders welkom zijn in Leidschendam-Voorburg. Ze liepen met borden waar onder andere de tekst op stonden als iedereen welkom en samenleven. Buurtbewoners ontplooien initiatieven om de statushouders te verwelkomen. De opkomst was groot. En zanger Rutger van Barneveld treedt komende zondag op tijdens Unity NL on Tour op het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Van Barneveld heeft op dit moment een grote hit te pakken met zijn nieuwe single Zwoele Zomernachten. Voordat het nummer viral gaat op TikTok is het deze week binnengekomen in de Nederlandse Tipperaden, het voorportaal van de top 40. Tijdens de tour van radiozender Unity NL treden onder andere ook Danny Vroger, Stef Eckel en Jari Hellegers op. In totaal komen er meer dan 20 artiesten. Unity NL on Tour start komende zondagmiddag om 3:30 op het Dorpsfeest in Zoeterwoude bij Sportpark Haasbroek. De toegang is gratis. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht koelt de temperatuur af naar 17 graden bij een zwakke wind vanuit het oosten tot noordoosten. Morgen overdag veel zon, af en toe een wolkje en een matige wind uit het oosten tot noordoosten. En in de regio Leiden en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 28 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Heerlijke muziek van die Imagine Dragons, Thunder. En daarvoor hoorde je Sienna Spiro en Material Lover. Vorige week maandag werd bekendgemaakt dat Wim T. Schippers is overleden. Dus oud nieuws uit de regio gaat vandaag een klein beetje anders.
1: Die krant van gisteren.
2: Wel, wij bladeren in het nieuws van gisteren. Wat hadden de kranten toen zoal te melden?
3: Ja, wij bladeren, ik blader in de krant van gisteren. Het is voor mij serieus meervoud.
0: Ja, dat was een Wim T. Schippers. Stukje uit Ronflonflon. Destijds op Hilversum 3 te beluisteren. Het staat allemaal nog op YouTube. Je kunt het ook op de archieven vinden, online. Fantastisch om nog eens terug te luisteren. Misschien dat we straks vooraf aan het nieuws nog even een geintje uithalen. Iets waar Ernie of Wim T. Schippers erg van hield. Voor oud nieuws uit de regio gaan we terug. 33 jaar. Het Leids Dagblad publiceerde op 22 juni 1993 een heel belangrijk bericht. En dat gaat over mij. Een beetje ego-show natuurlijk. Kan niet kwaad. Destijds, dus precies vandaag 33 jaar geleden, stond in het Leids Dagblad dat het populaire radioprogramma Radio Ramp gaat verdwijnen uit de programmering van Radio Leiderdorp. Die destijds op de 106.1 uitzond waar nu Unity FM zit. De zaterdagavond is... werd toen gezegd, de laatste maanden qua luistercijfers een topper voor Radio Leiderdorp. En dat alles natuurlijk dankzij Radio Ramp. Geintje. Maar er werd wel een hele grote groep jongeren bereikt. Ja, zo lang geleden was ik misschien eigenlijk ook nog wel jong. We kregen veel telefoontjes destijds. En er was ook niet zo heel veel concurrentie. Geen internet. Geen mobiele telefoon. Ja, dat kun je gewoon niet meer voorstellen. Maar alle jongeren luisterden zaterdagavond uit de hele regio naar Radio Ramp. Dat kwam omdat ik destijds langdurig naar het buitenland ging voor werk naar de Verenigde Staten. Daar heb ik een hele tijd gezeten. En nadien eigenlijk is dat radioprogramma niet meer opgepakt. Maar om het nog een beetje te herdenken dat het precies 33 jaar geleden is, draai ik nog één keer wat ik vind. De legendarische openingsjingle.
4: Ik zet de radio even uit.
5: And now the good, the bad, the ugly, the sad, the confused, the unbelievable and perverse news of today.
6: Dit is niet de radionieuwsdienst verzorgd door het ANP.
7: Kortom, echt nieuws is er vandaag niet.
6: Ik vind dat jammer.
8: Shabadoobab to bab to ba, shabadoobab to bab to ba. That was the news you'll never lose, the stew of views that don't amuse. That was the news you couldn't use.
9: Radio Ramp, met gebroeders Lamp.
10: Tune in and rip the knob off.

0: Back to the Future.
1: Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean? Are you telling me that this sucker is nuclear?
2: Look out!
3: De eerste Back to the Future van vanavond is I Will Survive van oorspronkelijk Gloria Gaynor. In de Nederlandse top 40 bereikte die zelfs nummer 1 in mei 1979 en stond maar liefst 4 weken op de eerste plaats. In 1980 won het nummer een unieke Grammy Award voor beste disco-opname. Eigenlijk de enige Grammy die ooit in die categorie werd uitgereikt. Het nummer was oorspronkelijk bedoeld als B-kant van het nummer Substitute, maar DJ's in New York die draaiden per ongeluk de verkeerde kant en het publiek ging helemaal los. Binnen weken vroeg iedereen om die andere kant. De platenmaatschappij draaide later bij en bracht hem alsnog uit als A-kant. Met I Will Survive. De songwriters die schreven het nummer voor Gloria Gaynor die net gedumpt was. En ook per ongeluk nog van het podium gevallen was. Waardoor zij een aantal wervels had gebroken. Ze zong het nummer zittend in de studio. Je kunt het bijna letterlijk nemen met een korset om de tekst I Will Survive. In 1978 was disco op zijn retour. Niemand verwachtte iets van dit nummer, maar I Will Survive werd het symbool van doorzetten na een probleem of een relatiebreuk. Later werd het geadopteerd door de vrouwenbeweging, de queer community en iedereen die een tegenslag te boven moest komen. Het is een van de weinige discoplaten die populair bleef en nog steeds wordt gedraaid op bruiloften en tijdens karaoke en sportevenementen. De Rolling Stone zette hem zelfs in de top 500 beste nummers aller tijden. Na de originele versie hoor je een moderne uitvoering van I Will Survive, maar dan geproduceerd door de Franse DJ Redam, want die maakte er een EDM remix van. In 2020. De remix die klinkt nog steeds als een knokkerstatement. Alleen nu met een drop eronder en een lekkere beat. Deze remix die haalde niet de top 40. Maar doet het nog wel steeds supergoed op festivals en Spotify.
0: Back to the Future.

Dit was het. En er volgt nu iets, als het goed is, iets van nieuws. En dan Frits Pits met wat geschreeuw en platen. En daarna weer de VPRO, ook met geschreeuw en platen. En dan moet u, wat er verder komt, moet u maar even in de gids kijken. En, of in de krant, maar daar staat het niet zo gedetailleerd in. Komt dat nieuws nou niet? Moet ik dat, kan het, dan komt dus nu dan ongeveer een beetje zo het nieuws. Het nieuws. Is geen nieuws? Geen nieuws? Zou het om nieuws komen? Het nieuws. Waar is het nieuws? Nou, dat lijkt me zo wel aardig uitgekomen.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
2: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
1: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
3: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen en ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
1: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Professor Lamp. Meer

0: Dit heb je altijd al willen weten. Het antwoord van de radioloog.
1: Ja, vorige week heb ik een stukje tekst laten horen waarin dan iets niet in klopt. En daar is wel massaal op gereageerd. Het was ook wel heel erg fout. Dat was het volgende bericht. Het Europees Ruimteagentschap ESA, de European Space Agency, heeft een nieuwe wetenschappelijke missie goedgekeurd met een beoogde lanceringsdatum in 2030. Het project heeft als doel om nieuwe inzichten te verschaffen in een van de belangrijkste open vragen in de moderne astrofysica. Hoe worden sterrenstelsels gevormd en hoe evolueren zij binnen het standaardmodel van de astrologie?
2: Dit gelooft niemand!
1: Ja, daar zit natuurlijk de fout, want het gaat natuurlijk over de kosmologie. En astrologie, dat is iets heel anders. Want astrologie is een, zoals je weet, een symbolisch systeem. En dat stelt de stand van de hemellichamen vast, als de zon, maan en planeten. En met name op het moment van iemands geboorte. Zou dat invloed hebben op iemands persoonlijkheid, levensloop? Het heeft natuurlijk te maken met horoscopen, astrologische kaart, de zonnetekens, ofwel de sterrenbeelden, de 12 bekende tekens van de dierenriem, zoals bijvoorbeeld de ram, de leeuw en de weegschaal, en die wekelijkse berichtjes daarover, wat jou deze week nu weer gaat overkomen. Het grote verschil is natuurlijk dat de sterrenkunde, de astrofysica, ofwel de astronomie, een objectieve wetenschappelijke studie betreft van het universum, sterren en planeten. En astrologie is een alternatieve overtuiging. Dus dat is een hele andere koek. Dus blijf gewoon luisteren naar Centraal Plus met professor Lamp. Misschien dat je daar ook tussendoor nog wat van opsteekt.

0: professor Lem presenteert Weten op schappelijk niveau.
1: Meer voor jou. Centaurus.
2: Op online dating sites zijn, zoals u waarschijnlijk wel weet, meer mannen actief dan vrouwen. En daardoor krijgen vrouwen een enorme hoeveelheid berichten en verzoeken. Wat leidt tot informatieoverbelasting, hogere selectiekosten en uiteindelijk minder betrokkenheid of zelfs vertrek van vrouwelijke gebruikers van die dating sites. Wetenschappelijke onderzoekers die onderzochten een ontwerpmaatregel die zij gendergating noemen. Daarbij worden beperkingen opgelegd aan de manier waarop mannen contact kunnen initiëren, zodat vrouwen minder overspoeld worden door berichten. Het doel is niet om mannen uit te sluiten, maar om de hoeveelheid ongefilterde aandacht beter te beheersen.
3: Verbijsterend.
2: Gendergating resulteert dan in een aantal maatregelen. Het aantal contactmogelijkheden wordt aan regels onderworpen. Bijvoorbeeld vrouwen sturen eerst een bericht, beperkt aantal contactverzoeken per tijd. Wederzijdse interesse is vereist.

onvertaalde of schaarse initiatieven. Filtering door algoritme met AI uiteraard, zoals alles tegenwoordig. Dus ja, ze hebben het getest en de resultaten laten zien dat inderdaad de vrouwen minder druk ervaren, minder ruis. De kwaliteit van potentiële matches neemt toe. Vrouwen nemen vaker zelf het initiatief om contact te leggen. En het platform wordt daardoor efficiënter, omdat interacties meer gebaseerd zijn op wederzijdse interesse dan op massaal berichten versturen als een soort shotgun. De conclusie van het onderzoek is dat het succes van veel online gemeenschappen en matchingplatforms niet alleen afhangt van het aantrekken van gebruikers, maar ook van het beschermen van minderheidsgroepen tegen overbelasting. Dus door slim platformontwerp kan de ervaring voor vrouwen verbeteren, wat uiteindelijk het hele ecosysteem gezonder en succesvoller maakt. Center.

0: Ja, dat was er weer. Duffy met Mercy. Ongelooflijk lekkere muziek hier op zo'n mooie zomerse avond.
1: Professor Lamb.
0: En blijf even luisteren, want we hebben straks weer leuk oud nieuws uit de regio.

0: Daddy, DJ, We Could Be Together.
1: Die krant van gisteren.
2: Wel, wij bladeren in het nieuws van gisteren. Wat hadden de kranten toen zoal te melden?
3: Ja, wij bladeren, ik blader in de krant van gisteren. Wat is dat voor een majestueus meervoud?
0: Ja, prachtig hè. Een majestueus meervoud. Ja, dat soort teksten. Dat wint deze Schippers reeds vaak. Dit is oud nieuws uit de regio. We gaan 38 jaar terug in de tijd naar 22 juni 1988. En dat is niet zomaar. Straks komen we nog even terug op dat jaartal. U zult vast wel snappen waarom. Maar dit gaat over een bericht. Over een brug naar de Klinkenbergerplas. Daar was heel veel gedoe over. Bijna 40 jaar geleden. En dat ging dan over een voetgangers- en fietsersbrug over de trekvaart en de rijbaan van de S54 in Hoeksgeest. En die was niet opgenomen in de plannen voor de Klinkenbergerplas en de omliggende oevers. En daar zou dan een recreatiegebied van gemaakt moeten worden. Nou, dat is ook gebeurd. Dat weet u. Maar er was heel veel gedoe over deze vurig gewenste oeververbinding. En dat gold later eigenlijk ook voor de autobrug. Die is er uiteindelijk ook gekomen, pas een paar jaar geleden. Het werd toen ook druk besproken. Waar niet alleen de Haaswijk wat aan heeft aan die brug, maar het is ook belangrijk voor kortere routes naar het gebied vanuit andere Oeksgeester delen. En de betrokkenen begrijpen ook niet goed waar de dorpspolitici aan de ene kant doodsbenauwd voor zijn, bijvoorbeeld grote drukte in het gebied, en aan de andere kant dolgraag een brug naar het gebied willen slaan, zodat zoveel mogelijk Oeksgeestenaren ervan kunnen profiteren. Nou ja, kortom, dit soort discussies gaan altijd eindeloos door, maar het is ontzettend geinig om terug te bladeren in al die oude kranten en dan dit soort berichten tegen te komen. Verander een paar woorden en je zou het zo vandaag weer in de krant kunnen zetten.
4: Dit is Centraal Plus.

0: Ja, deze muziek past natuurlijk perfect bij zo'n mooie zomerse avond.
1: Mooi! Mooi!
2: Mooi!
0: En ja, zet die radio maar harder, want we gaan even naar wat informatie. Met een lekkere oud muziekje eronder. Dat is van James Last, overigens. We gaan nog even extra terug in de tijd, omdat vandaag een hele speciale datum is. 22 juni 1988. Dat is dus weer 38 jaar geleden. En toen stond er in het alle kranten heel groot rood omrand met koeienletters. Oranje gaat opnieuw naar München. De equipe van bondscoach Rinus Michels bereikte de finale van de Europese voetbalkampioenschappen in 88 door een even sublieme als verdiende 2-1 overwinning op de thuisspelende West-Duitsers, zoals dat toen heette. Oranje nam daarmee sportieve wraak, uiteraard voor de verloren WK-finale in 1974. Een beetje zacht, zeg je wat. Het blijft nog steeds zo pijnlijk. Afschuwelijk gewoon. Laten we hopen dat het dit keer beter afloopt. Zou helemaal mooi zijn. Geen Europees kampioen, maar wereldkampioen.
3: Centraal Plus.

0: Back to the Future.
1: telling me that you built a time machine out of a DeLorean? Are you telling me that this sucker is nuclear?
2: Look out!
3: En de tweede Back to the Future van deze editie van Centraal Plus, Professor Lamb, is een totale klassieker. Het is Thriller van Michael Jackson. En ik heb daar toch wat geinige feitjes over gevonden. Misschien weet je alles al, maar het nummer is zo beroemd. Je zou verwachten dat het een jaar lang op nummer 1 heeft gestaan. Maar in Amerika bereikt het slechts de vierde plaats in de Billboard Hot 100 in maart 1984. Het werd toen tegengehouden door andere hits als Footloose en Jump. In de Nederlandse top 40 bereikte die ook niet nummer 1. Er stond wel 11 weken in de lijst, maar stond hooguit op de derde plek in 1984. Het vreemde is natuurlijk dat het album Thriller nummer 1 wereldwijd best verkopende album aller tijden is. Met maar liefst 70 miljoen stuks.
4: Dat vind ik echt flauwkul, sorry.
3: Quincy Jones die wilde Thriller eigenlijk niet als single uitbrengen. Hij vond het te lang, te gek, te veel horror. Pas na druk van CBS, de platenmaatschappij, kwam hij uit in januari 1984. 7 maanden na het album. Regisseur John Landis die maakte een 14 minuten durende horror minifilm. Van zombiedans, make-up, het rode jasje, je weet het allemaal wel. Het kostte maar liefst $800,000. Nu zou je zeggen, valt wel mee. Maar destijds was dat absurd veel. MTV draaide de clip van Michael Jackson non-stop. En voor het eerst was een videoclip belangrijker dan de single zelf. Eigenlijk maakte Thriller MTV mainstream. Dus ze hebben veel aan Michael Jackson te danken. De griezelige voice-over die je aan het begin hoort, die is van horrorlegende Vincent Price. Hij nam hem op in slechts 2 takes en kreeg er $20,000 voor. Hatsa! Ka-ching. Dat is lekker even werken zo. Elk jaar rond Halloween schiet het nummer Thriller terug in de charts. Onder andere ook komt hij veel voor in TikTok, dansjes, flashmobs. 40 jaar later doet hij het nog steeds heel goed op de radio. Het mag weer een beetje gedraaid worden inmiddels. De nieuwe versie die ik gekozen heb is van Steve Aoki. De Midnight Hour Remix. Die kwam uit op 31 oktober 2023. Heeft niet absurd veel streams. Het was geen top 40 op Billboard Hot 100 hit. Maar het is vooral een danceplaat geworden die elk jaar rond Halloween weer viraal gaat. Dus daar wordt er toch weer wat geld mee verdiend. Steve Aoki kreeg officieel toestemming om Michael Jackson Thriller te remixen. En die kwam uit, zoals gezegd, als de Midnight Hour Remix. En de titel verwijst naar het Midnight Hour, de tijd dat alle zombies ontwaken. Ja, wat is nou het verschil? Michael die maakte het in 1983 als funk disco nummer. Als manier om een horrorfilm te promoten en MTV groot te krijgen. Het was 6 minuten en langzaam opgebouwd. En Aoki in 2017 heeft hem opnieuw geproduceerd. Zelfde vocals en spookgeluiden. Maar na de break knalt de drop erin. Gemaakt voor festivals. En niet zozeer voor de radio. En daarom vind ik het leuk om hem toch te gaan draaien.
0: Back to the Future.

0: Ja, lekker, lekker, lekker, lekker. Dat is toch best een mooie remix.
1: Allemachtig.
0: Michael Jackson in de remix.
2: Back to the Future.
0: Nou, dat was hem weer. Centraal Plus met Professor Lamp. Graag tot.

0: Dit was het. En er volgt nu iets, als het goed is, iets van nieuws. En dan Frits Spits met wat geschreeuw en platen. En daarna weer de VPRO, ook met geschreeuw en platen. En dan moet u, wat er verder komt, moet u maar even in de gids kijken. En, of in de krant, maar daar staat het niet zo gedetailleerd in. Komt dat nieuws nou niet? Moet ik dat, kan het, dan komt dus nu dan ongeveer een beetje zo het nieuws. Het nieuws. Is geen nieuws? Geen nieuws? Zou het om nieuws komen? Het nieuws. Waar is het nieuws? Nou, dat lijkt me zo.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens een VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
2: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Frankje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
4: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
2: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met de Duitse Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. Vijf leden van de Taliban krijgen een visum van één dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
2: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van, maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
1: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. De VN zegt ook dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden er tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon. En dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien moet er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0, dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu